0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
9: De 1395 AM
10: is er even niet.
9: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
10: Nu
9: op 1098.
10: En via de digitale kanalen.
9: 10 jaar Radio Seabreeze.
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
10: 10 jaar Radio Seabreeze.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwerd nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Start de motor. De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
3: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwerd nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Start de motor. De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
14: Dit
3: is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwerd nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Start de motor. De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Na 2 dagen van intensieve gesprekken zijn Israël en Libanon het eens geworden over een nieuw staakt het vuren. Wel hangt nog veel af van Hezbollah, dat in het zuiden van Libanon nog beschietingen uitvoert. Volgens een gezamenlijke verklaring van de VS, Israël en Libanon komen er proefzones waar het Libanese leger de exclusieve controle over het grondgebied zal hebben. Israël en Libanon komen over 2,5 weken weer samen voor verdere gesprekken. Nederlandse jongeren met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Die wordt ook met onmiddellijke ingang opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Eerder was er onvoldoende bewijs dat zo'n operatie nuttig en veilig is voor jongeren. De behandeling is exclusief voor 13 tot 18-jarigen. Ze moeten vooraf leefstijlbegeleiding hebben gehad zonder voldoende resultaat. Dat programma focust op gezonder eten en meer beweging. Naar schatting kampen 500 tot 800 Nederlandse kinderen met ernstig overgewicht. Hongarije verzet zich niet langer tegen Oekraïnse toetreding tot de Europese Unie. De onderhandelingen daarover kunnen nu dan ook worden doorgezet omdat Hongarije zijn veto intrekt. Een woordvoerder van de huidige EU-voorzitter Cyprus noemt het een belangrijke mijlpaal. Hongarije lag altijd dwars, maar de nieuwe premier Magyar maakt nu de weg vrij. Er kan nu ook worden gepraat over toetreding van Moldavië. Zuid-Holland zet toch de deur op een kier voor windturbines in het Groene Hart. 12 plekken die volgens de provincie technisch geschikt zijn, worden de komende maanden opnieuw onderzocht. De politiek in Zuid-Holland wil ook strenge geluids- en afstandsnormen, iets waar het kabinet al jaren aan werkt. De plannen om in het Groene Hart duurzame energie te gaan opwekken leiden tot veel onrust bij bewoners. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: De 1395 AM
10: is er even niet.
9: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
10: Nu
9: op 1098.
10: En via de digitale kanalen.
9: 10 jaar Radio Seabreeze.
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
10: Radio Seabreeze.
11: Radio Seabreeze.

0: Luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Radio Seabreeze. In verschillende provincies geldt vanaf vanmiddag code geel wegens zware onweersbuien. In de provincies Groningen, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant kunnen tijdens die zware buien windstoten en zelfs hagel voorkomen. De onweersbuien kunnen met name voor het verkeer en buitenactiviteiten voor overlast zorgen. In de avond neemt de buienactiviteit weer af. Het kabinet verwacht dat het ook volgend jaar nodig is om huishoudens financieel te ondersteunen. Oorzaken zijn de hoge inflatie en de oorlog in het Midden-Oosten. Welke maatregelen precies nodig zijn en hoe ze moeten worden betaald is nog onduidelijk. Het CPB denkt dat de koopkracht minder snel stijgt dan verwacht. De Rabobank houdt zelfs rekening met een verlies aan koopkracht van 0,7%. Het kabinet bespreekt deze zomer welke maatregelen nodig zijn. De uitkomsten worden gepresenteerd bij de begroting op Prinsjesdag. Vanwege een grote brand op een bedrijventerrein in Leerdam is vannacht een fabriek van Friesland Campina ontruimd. De brand brak uit bij een naastgelegen wegenbouwbedrijf. Door de felle brand moesten alle 40 mensen die bij Friesland Campina aan het werk waren het pand tijdelijk verlaten. Na enkele uren was de brand onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen. Na 2 dagen van intensieve gesprekken zijn Israël en Libanon het eens geworden over een nieuw staakt het vuren. Wel hangt nog veel af van Hezbollah, dat in het zuiden van Libanon nog beschietingen uitvoert. Volgens een gezamenlijke verklaring van de VS, Israël en Libanon komen er proefzones waar het Libanese leger de exclusieve controle over het grondgebied zal hebben. Israël en Libanon komen over 2,5 weken weer samen voor verdere gesprekken. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Ah, mijn rug.
9: Beweeg.
8: Hé, wat? Huh?
9: Ik ben het. Je rug.
8: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
10: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
11: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
12: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Kiwi! Kiwi! Kiwi! Ravenshaw!

0: bent er nog. Gelukkig.
1: Seabreeze AM.
0: Super 6 hadden wij het 70. She was naked. De Animals daarvoor uit 67. When I was young. En de Dolly Dots daar weer voor uit 79. Boys, hun eerste single. Als de King een zoon zou hebben gehad.

0: Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Sybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.
1: Het is donderdag 4 juni en het warmterecord van vandaag werd gevestigd in 1985 met 29,5 graad.

0: Seabreeze AM.
1: Blondie hadden we, Hanging on the Telephone uit 1979. Die is iets daarvoor. Morgen bij Peck en Kloppenburg. Hello, how are you uit 68. En Sleut, dat was de eerste. Thanks for the memory uit 75. Popmuziek nu, uit Duitsland.

0: Dit is weer een volle dag Radio Cybris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: Maurice AM.
1: Met alleen maar gauw ouwe in de ochtend. Dennis Roezels hadden wij in 1973. Goodbye, my love, goodbye. The Motions ervoor met zanger Rudy Bennett uit 1969, Freedom. En de eerste was van de Moody Blues. Een legendarische plaat. Question, hit in 1970. Joding gaat hoog. En klassiek.

0: geluisterd naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. De politie heeft eind vorige maand op diverse plekken in het land 4 arrestaties verricht in verband met een verkrachtingsschandaal. Partners en bekenden zouden de vrouwelijke slachtoffers hebben gedrogeerd, gefilmd en de beelden hebben verspreid. De zaak lijkt op de geruchtmakende Franse zaak rond Gisèle Pelicot. Ook zij werd door haar partner gedrogeerd en door meerdere mannen misbruikt. De politie viel binnen bij 8 mannen van 21 tot 51 jaar. De politie sluit meer dan de huidige 4 arrestaties niet uit. Het onderzoek startte na tips uit Engeland en Duitsland. De vrouwen krijgen hulp. In verschillende provincies geldt vanaf vanmiddag code geel wegens zware onweersbuien. In de provincies Groningen, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant kunnen tijdens die zware buien windstoten en zelfs hagel voorkomen. De onweersbuien kunnen met name voor het verkeer en buitenactiviteiten voor overlast zorgen. In de avond neemt de buienactiviteit weer af. Babysterfte is vooral afhankelijk van de plek waar in Nederland een kind ter wereld komt. Dat blijkt uit onderzoek van het Rotterdamse Erasmus MC. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte dubbel zo hoog als elders. 4 van de 20 kwetsbare gebieden hadden aanmerkelijk meer kans op babysterfte. Ook spelen zaken mee als luchtvervuiling, geluidsoverlast en woonomstandigheden. Nederlandse bedrijven hebben voor een fortuin aan designer drugs besteld in India. De drugs hadden volgens Follow the Money en de NOS een straatwaarde van zo'n 2 miljard euro. Het gaat om 30 bedrijven die tussen 2019 en 2025 stoffen importeerden die toen nog niet op de opiumlijst stonden. Veel van die middelen veroorzaken ernstige gezondheidsschade of zelfs de dood. Het gaat dan om ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie drug Flaca. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
12: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: En dan nu eruit. Vandaag met Anne Zijlstra.

Heerlijk, die drums, hè. The Eagles, 72, Witchy Woman, gezongen door Randy Meisner. Het is donderdag, het is 4 juni. En we hebben weer een nieuwe dag voor de boeg. We gaan aan de slag eruit.

Wensen iedereen natuurlijk goedemorgen vanaf deze plaats. Straks weer een nieuwe opgave, Morgenster. Ik vergeet trouwens helemaal Martin van Kampen te bedanken voor zijn Morning Music Show. Ook het oude nieuws komt trouwens nog voorbij. Dus Martin, lekker blijven luisteren naar de Ruit. 8:20, de oplossing Morgenster. En nu broodjes en koffie. Ja, het is iedere morgen haasten in dit programma, want we moeten weer aan de slag. En als je vrij bent, zou ik zeggen, blijf lekker luisteren naar dit programma. Tot 9 uur, de Ruitshow met Anne Zijlstra en ook heel veel muziek. Mike Oldfield en Maggie Wright.

0: Mike Oldfield. En in 1984 hadden ze hun tweede hit te pakken met deze Two France. Ze werden natuurlijk wereldberoemd. Ja, met Moonlight Shadow, dat eerste plaatje. Trouwens, Mike Oldfield was al bekend van zijn tubular bells. Alle instrumenten zelf bespelen, mixen, afmaken en later een LP uitbrengen. En toen was ook zijn kostje gekost natuurlijk. Genesis, Mike Rutherford, die richtte solo deze band op. Samen met zijn Mechanics. Hij noemde het gewoon Mike en de Mechanics. 1985, hierin eruit met Anne Zijlstra. Het is Silent Running.
1: Take

alledaagse muziek in je radio of tablet of hoe je maar luistert. Mike and the Mechanics, ex-Genesis natuurlijk, Mike Rutherford en Silent Running. Na de volgende plaat kijken we even naar de nieuwe opgave van de Morgenster. De tegenpool.

We zijn weer toe aan een nieuwe morgenster. We zijn op zoek naar een zanger, Britse zanger, geboren in 1962 als Terence Howard. En in de jaren 80 was hij gelegerd in Duitsland, waar hij zich aansloot bij een groep genaamd The Touch. Ja, op een gegeven moment was hij natuurlijk weer klaar met dat leger, ging hij weer terug naar Engeland. En toen had hij een demootje gemaakt. En de mensen van CBS die zagen daar wel wat in. En in 1987 brak hij door met de single If You Let Me Stay. Ja, meer ga ik niet zeggen. 20 voor 9.

Heerlijke muziek had ook een morgenster kunnen zijn. Misschien iets voor de toekomst. De Raspberries en het prachtige Don't Go hierin eruit. En dat allemaal op 6 juni. Het is donderdag. Wat ga je doen? Laat het me eens weten. Stuur eens een mailtje naar anne@radioseabreeze.nl. En ook voor op- of aanmerkingen of aanvullingen op dit programma. We lopen trouwens langzaam naar de oude nieuwsfeitjes. Maar eerst weer even naar de muziek. En doen dat met de Ierse band Hot House.

Hothouse Flowers Don't Go, vrienden. Daarmee zijn wij aangekomen aan bij de oude nieuwsfeitjes uit de oude doos. We gaan even terug naar 1520. 15 juni. Ja, Martin Luther wordt door paus Leo X geëxcommuniceerd. 1580. Philips II van Spanje verklaart Willem van Oranje vogelvrij. En dan de 1831, de Franse wiskundige Évariste Galois wordt voor de rechtbank voorgeleid wegens het bedreigen van koning Lodewijk Philips van Frankrijk. En dan 1911, de Tabulating Machine Corporation, de Computing Skill Corporation en de International Time Recording Company gaan verder als Tabulating Computing Recording Corporation. En dat is tegenwoordig gewoon IBM. 1966 in Amsterdam vindt een bouwvakkersopstand plaats. Het gebouw van de Telegraaf wordt belegerd en in de binnenstad worden vernielingen aangericht. Twee leden van de Duitse terroristengroep Rode Armee-fractie worden in 1972 gearresteerd, namelijk Ulrike Meinhof en Gerhard Müller. 1977, Spanje houdt de eerste vrije parlementsverkiezingen na ruim 40 jaar Franco bewind. En dan 1991, de vulkaan Pinaturbo barst uit. Ja, dat was ook erg, want het is wereldwijd de grootste uitbarsting sinds 1912. De VS verlaten daardoor hun militaire basis. Ja, vrienden. En dan ben ik er weer door de oude nieuwsfeiten. Allemaal op 15 juni. 1098 kHz en 1395 respectievelijk Grauw, Laren en vice versa. En nu verder met Camel.

Mozambique 918 en Seabreeze 1395. Omdat samen zoveel leuker is. De Middengolf bruist weer.

Het origineel was van Peter Frampton, stond op het album Frampton Comes Alive, later nog gecoverd door deze Will to Power. En je hoorde Baby, I Love Your Way. We zijn op zoek naar de morgenster, want die heb je nog te goed. Wie was die? Terrence Howard. Ja, dat was natuurlijk Terrence Trent D'Arby, vrienden. Ja, volgens mij, ik geef toch iedereen een applaus. Volgens mij had iedereen dat gewoon goed. Laten we teruggaan naar het jaar 1987 van zijn album World According to Terrence Trent D'Arby. Hier zijn grootste hit en heet Wishing Well.

zitten, zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik, ik krijg het ook van Rotterdam.

Lil, ik heb je lief, 1998, vrienden, waar blijft de tijd? En ja, we gaan gewoon lekker door met die muziek. Even een beetje recenter werk. John Newman, Steve Booker, Ella Eyre en Mike Spencer hadden een joint venture met deze plaat. Love Me Again.

heerlijk. Je hoorde Bob Dylan, 1973, geschreven voor de film Pat Garrett en Billy the Kid. 73, ja, dan zijn we al meer dan 23, 53 jaar verder, vrienden. Heerlijk natuurlijk. De muziek gaat door hier op Seabreeze AM.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Code geel wegens felle onweersbuien is nu voor heel Nederland van kracht. Vanaf het einde van de ochtend trekken de buien vanuit het westen over het land. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en zware windstoten tot 75 km per uur. Ook kunnen er hagelstenen vallen van zo'n 2 centimeter. Eerder leek het er nog op dat code geel alleen in de provincies Utrecht, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg zou gelden. De ANWB verwacht tijdens de avondspits extra drukte door de onweersbuien. De politie heeft vorige week op diverse plekken in het land 4 arrestaties verricht in verband met een verkrachtingsschandaal. Partners en bekenden zouden de vrouwen hebben gedrogeerd, gefilmd en beelden daarvan hebben verspreid. De zaak lijkt op de geruchtmakende Franse zaak rond Gisèle Pelicot. Ook zij werd door haar partner gedrogeerd en door meerdere mannen misbruikt. Van de 4 verdachten zit er nog eentje vast. Hij mag alleen met zijn advocaat contact hebben. Babysterfte is vooral afhankelijk van de plek waar in Nederland een kind ter wereld komt. Dat blijkt uit onderzoek van het Rotterdamse Erasmus MC. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte dubbel zo hoog als elders. 4 van de 20 kwetsbare gebieden hadden aanmerkelijk meer kans op babysterfte. Ook spelen zaken mee als luchtvervuiling, geluidsoverlast en woonomstandigheden. Nederlandse bedrijven hebben voor een fortuin aan designer drugs besteld in India. De drugs hadden volgens Follow the Money en de NOS een straatwaarde van zo'n 2 miljard euro. Het gaat om 30 bedrijven die tussen 2019 en 2025 stoffen importeerden die toen nog niet op de opiumlijst stonden. Veel van die middelen veroorzaken ernstige gezondheidsschade of zelfs de dood. Het gaat dan om ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie drug Flaca. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io. Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdWoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdWoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
8: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: 5, 4... 3, 2, 1.
10: Tot 10 uur. Maatwerk in de muziek. Presentatie Elibert Maathuis.
11: The greatest music ever made. Classic hits.
12: Seabreeze. Seabreeze AM.

Hot Sacramento, middle of the road. 1972 en de opening van Maatwerk in de Muziek op deze donderdag. En we kwamen eruit vanochtend met Anne Zijlstra. Hij zit er altijd op maandag en donderdagochtend tussen 8 en 9. En ik ben er tot 10 uur met een reis door de muziek. Zoals deze uit 1989. Simply Red, If You Don't Know Me By Now.

0: Sea of Heartbreak. Een nummer dat ik kreeg van onze countryman Tom Polderman natuurlijk. En vanavond kun je hem horen in Kitty Up Country. Maar het is van de band Hillsome South. En dat is een country- en Amerikanenband opgericht door Marieke en Rob Heerschop uit Hilversum. En ik vind het heerlijk om dat te mogen draaien. We gaan naar Nederlandstalig. Als je dit hoort, dan weet je het. Hou me vast. Natuurlijk. Volume, ja. En Ros Chande de Misonier.
1: Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt.

0: wil.
1: Xander de Buissonnier. We gaan naar 1980. Misschien ken je de serie of de film Fame. Nou, hier is de titelsong. Irene Cara.

heerlijk genoten van al die afleveringen van de serie Fame. En tja, wat had ik graag op zo'n school gezeten. Dat is zeker. We gaan naar 1975. Dit ken je natuurlijk ook allemaal. Queen and the Bohemian Rhapsody.

heerlijk om door al die jaren heen te gaan. 1964 was dit, Constantly. En natuurlijk Cliff Richard. En we gaan naar 1978. Ja, Flash in the Pan. Ik vind het een heerlijk nummer. Hey St. Peter. MUZIEK

Australische New Wave Band Flash in the Pan. En dit was hun debuutsingle in 1978. En we gaan de Gooise groep, ja Nederlands, Husky, and the Songs of Praise.

Songs of Prey, 1975. En een cover eigenlijk geschreven is het nummer door Roy Wood. En die ken je misschien onder andere van ELO, de Electric Light Orchestra. En een van de leden van Husky was Martin Duizer. Hij was toen al geen lid meer trouwens, toen dit nummer in de top kwam. Maar het was wel bij het begin van hem voor zijn producerschap. Ik ga naar 2019, The Phantom of the Opera. En dat kwam uit beste zingers. Ja, weet je dat nog? Floor Jansen en Henk Poort.

Roy Jansen en Henk Poort, The Phantom of the Opera. Uit 2019 van Beste Zangers. Ja, toen klonk het heel mooi, moet ik zeggen. En ik vind het een prachtig nummer. Ik heb ze het ooit live horen doen. En toen was het toch eigenlijk een stukje minder. Ja, dat kan soms gebeuren natuurlijk. We gaan naar Nederlandstalig. De Bom. Hier is Doe Maar.

natuurlijk, de bom van Doe Maar. En we gaan naar Frankrijk, want Franstalig hoort bij maatwerk in de muziek. François Sardy. Tout la garçon et la fille.

Sad Sweet Dreamer van de Sweet Sensations. En we gaan nog niet zo ver terug in de tijd. 2019. Een grote hit natuurlijk voor Danny Vera. Hier is Rollercoaster.

rollercoaster van Danny Vera. Maar ik zie dat ik op moet schieten. Want de koffie staat te pruttelen bij Tom Polderman. Koffie compleet natuurlijk. En ja, ik ben er morgen weer. Tussen 9 en 10 met maatwerk in de muziek. En ik wens jullie een fijne dag. Veel plezier met de programma's bij Radio Series. En wie weet spreken we elkaar morgen. Dag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het nieuwe akkoord over een staakt het vuren tussen Israël en Libanon is nog maar een paar uur oud. Toch heeft Israël weer doelen in Zuid-Libanon bestookt. Voorwaarde voor het bestand was een volledige wapenstilstand van Hezbollah, dat van geen wijken wil weten. In 3 zuidelijke dorpen in Libanon zijn slachtoffers gevallen door Israëlische drones. Het is niet bekend of het om doden of gewonden gaat. Code geel wegens felle onweersbuien is nu voor heel Nederland van kracht. Vanaf het einde van de ochtend trekken de buien vanuit het westen over het land. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en zware windstoten tot 75 km per uur. Ook kunnen er hagelstenen vallen van zo'n 2 centimeter. Eerder leek het er nog op dat code geel alleen in de provincies Utrecht, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg zou gelden. De ANWB verwacht tijdens de avondspits extra drukte door de onweersbuien. Grote schrik bij klanten van ASN Bank vanochtend. Door een technische storing lijkt het alsof er plots enorme geldbedragen van hun rekeningen zijn verdwenen. Veel rekeninghouders krijgen compleet andere bedragen te zien in de ASN-app of als ze online hun rekening raadplegen. Een woordvoerder van ASN bevestigt dat er sprake is van een storing en dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Het ziekteverzuim is het eerste kwartaal van dit jaar toegenomen. Gemiddeld zat 5,8% van de werknemers thuis, tegen 5% in diezelfde periode vorig jaar. Het hoogste ziekteverzuim is er in de gezondheids- en welzijnszorg, met 8,2%. Ziekmeldingen zijn volgens het CBS vaak seizoensgebonden. In de landbouw, bosbouw en de visserij lag het ziekteverzuim juist het laagst van alle bedrijfstakken. Belangrijkste reden voor het ziek thuiszitten is de hoge werkdruk, zowel bij werknemers als bij ZZP'ers. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Morsecode. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
3: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
4: De 1395 AM
5: is er even niet.
4: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
5: Nu
4: op 1098.
5: En via de digitale kanalen.
4: 10 jaar Radio Seabreeze.
6: 10 jaar Radio Seabreeze.
7: Radio Seabreeze.
8: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: grote avontuur van Erik en Stone Chardin. Ja, geweldig hè. Ja, samen beleefd te zetten. We vonden het fantastisch.
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid. Een bijzonder goede morgen, lieve luisteraars vrienden. Het is donderdag 4 juni. En morgen is het vrijdag 5 juni. En mocht je nou toevallig in Amsterdam wonen en je hoort morgen heel veel sirenes in Amsterdam, niet schrikken hoor. Er is helemaal niks aan de hand. Maar je moet wel even aan de kant gaan. Want morgen, op vrijdag, dan wordt namelijk weer het jaarlijkse kinderbeestfeest gevierd. En samen met andere hulpdiensten zoals politie en brandweer brengen we met de ambulance in Hilversum, moet je mij horen, in Amsterdam, chronisch zieke kinderen naar Artis om daar een onvergetelijke avond te gaan beleven. Nou, dat is toch geweldig, hè, dat ze dat doen. Politie, brandweer, ambulance, allemaal met hele zieke kindjes brengen ze naar Artis. En dat allemaal om daar die kindjes allemaal wat te laten beleven wat ze alleen maar daar kunnen zien, denk ik. Oké, geweldig toch? Dus niet schrikken morgen, hè?

0: heren van de Foundation zaten dit met, ja baby, now that I found you, wat een heerlijke plaat. En dat allemaal op deze donderdagmorgen, luister vrienden, ja het is zo leuk om te horen.
1: Don Polderman.
0: Ja, zeker weten.
2: Lekker bak, koffie compleet.
0: Heerlijk bakje koffie compleet zelfs, en we doen er lekker een koekje bij, nou en of.
3: Chiribiribi, rompompom.
0: Dan gaan we lekker dansen hoor, hey, op z'n Spaans.

bij het plaatje vandaan. Heerlijk, pom, pom, pom. Ja. Er is even in een periode, luister vrienden, dat de Belastingdienst, als je een beetje mazzel hebt, geld uitbetaalt wat je nog terugkrijgt vanwege bijvoorbeeld je hypotheek of andere zaken. Tegelijkertijd is het ook de periode waarin je Belastingdienst geld int. En mocht je juist moeten betalen, dan is dit ook het perfecte moment voor oplichters om consumenten op een dwaalspoor te brengen. Bij de Fraude Helpdesk komen er meldingen binnen over valse sms'jes. Deze gaan over een onbetaalde schuld. In de aanhef wordt de volledige naam van de ontvanger genoemd. En daarna wordt aangegeven dat de ontvanger een onbetaalde schuld heeft staan. Ja, het zal je gebeuren ondanks diverse aanmaningen. Vooral deze schuld niet snel betalen, luister vrienden, helemaal niet betalen zelfs. Want je hebt kans namelijk dat het een boevenbrief is en dat ze je gewoon belazeren waar je bij staat. Hou er rekening mee als je zo'n brief krijgt, dat je gewoon even zelf met de Belastingdienst belt of schrijft in ieder geval om te vragen of het inderdaad wel klopt allemaal dat je zo'n aanslag gekregen hebt. Want het klopt over het algemeen niet. Hmm.

Party. Ja, zo is dat. Lekker, hè? Een heerlijke plaat van niemand minder dan Little Richard. Kleine Richard, zoals hij zichzelf noemde destijds. Ja, ik heb een waarschuwing, luister vrienden. Want in Almere, bij het Almere strand, daar zijn inmiddels twee honden ernstig ziek geworden. En er is er ook zelfs eentje overleden. Ja, en dat komt allemaal doordat ze daar gezwommen hebben en dat soort dingen meer. Wat de echte oorzaak is, is nog niet bekend. Dat wordt onderzocht. Maar let op de volgende symptomen als je hond aangewezen is. Ze kunnen braken, ze kunnen diarree krijgen. Lethargie, wat het ook wezen mogen. Schudden met hun lijf. Zwak op de achterpoten en andere plotselinge symptomen. Ja, wat er aan de hand is, men weet het nog niet. Maar in ieder geval, als je hond zoiets heeft, dan moet je meteen je dierenarts bellen. En ja, dat is toch wel belangrijk. Want anders kon het wel eens zijn dat het beestje heel erg ziek wordt. En misschien zelfs wel overlijdt. Er zijn tevens berichten over Muiderberg, Naarderbos en het voorland. Hier zouden drie honden zijn overleden. Dus hou er rekening mee. Ook gewoon zwemmen zelf voor mensen wordt niet aangeraden op het ogenblik om dat daar te doen. Want ja, men weet voorlopig nog niet wat er aan de hand is en kan gevaarlijk zijn.

Jongen, jongen, jongen, wat een geweldige plaat was dit van Apollo 100. Een arrangement trouwens van Tom Parker, het nummer Joy. Veel Nederlanders zijn of gaan met hun mobiele woning weer op pad. Ja, dat kan hartstikke spannend zijn om met zo'n groot, zwaar gevaarte achter je auto te rijden. En dan bestaat er ook nog eens de kans dat de caravan van links naar rechts gaat slingeren. Ja, gebeurt hè. Helaas, als er vrachtauto's voorbij rijden of wat dan ook, dan krijgen ze een enorme partij wind en dan gaat dat gebeuren. Een caravan gaat overigens niet zomaar slingeren hoor. Toch duiken er jaarlijks filmpjes op van spannende momenten voor vakantiegangers. Soms gaat het fout en crasht een caravan of kantelt de caravan. Wat moet je dan doen? Ja, het is allemaal wat. Nou, het liefst voorkom je dat jouw caravan achter de auto gaat slingeren. Ja, zorg ervoor dat je daar een voldoende kogeldruk hebt en dus niet jouw zware spullen achterin de caravan hebt liggen, maar gewoon in het midden als het even kan of een beetje naar voren. Daarbij wil je niet al het gewicht hoog in de caravan plaatsen. Het liefst heb je het zwaartepunt van de belading in het midden van de caravan op de as. Ja, dat is natuurlijk leuk, maar het gaat niet altijd op, hè? Dat kan niet altijd. Wat ook goed is, dat is belangrijk om te weten, dat je een goede anti-slinger koppeling hebt op je auto. En ja, tussen de caravan en de auto in. Want dan kan je ook zorgen dat er wat meer kracht eigenlijk op die kogel staat en dat die niet zo makkelijk gaat slingeren. Dat gebeurt allemaal. Mm.

0: Eddie Cochran en Shimon, ja, oftewel, come on everybody. Ja, luister vriend, ik had het net over die caravans en dergelijke. En ja, er wordt gezegd dat als je caravan behoorlijk begint te slingeren, dat je volaan in de ankers moet. Ja, ik weet het niet. Ik heb vroeger zelf een caravan gehad en die begon ook wel eens te slingeren. En als je de gelegenheid hebt, dan heb ik het altijd gedaan dat ik een partij gas gaf en dan trok die hem vanzelf over het algemeen weer recht. Maar ja, de meningen zijn hierover verdeeld. Sommige mensen zeggen je moet keihard remmen. Klopt ook wel hoor, want als je hard remt dan komt namelijk je oploprem in werking. En dan wil je caravan eigenlijk de auto die ervoor zit gaan stoppen. Ja, het is altijd lastig. Ja, ik denk dat ervaring toch de beste leermeester is in deze.
1: Goedemorgen!
2: Vandaag met Tom Polderman.

Vroeger had je, ja, bij de Hilversumse Omroepen het programma KRO van 12 tot 2. Een productie van Ellen Bijl, Mia Hekker, Martin Kessler en Ton Zandkamp. En ja, daar werd nog met originele orkesten gewerkt. Onder andere het huisorkest onder leiding van Piet Zonneveld. Nou ja, daar zat ook Tatte Braak bij. En die heeft dat fantastische mooie liedje gezongen wat u net hoorde. Zo nu en dan.

heerlijk, hè? Radio Seabreeze, Europe's number one radio. En vanavond tussen 8 en 9 hebben we natuurlijk weer Giddy Up Country. Daar hoort u de mooiste countryplaten van de hele wereld en omgeving. Bijvoorbeeld deze van Thomas Alberg, ja. Leaving Sweden.

0: Geweldig, hè? Ja, Morning is Broken. Oorspronkelijk van Cat Stevens en in ieder geval gebracht door Mike Sedgwick. Ja, dat is ook alweer jaren geleden. Ergens in de jaren 70, luister vrienden. En dat was mooi, hè? Mooi, hè? Mooi.
1: Golden Around the Clock.
2: Hier is Ton Polderman.
0: Ja, zeker weten. Niet alleen ik, hoor. Maar ook Kees Haak. Kees Haak is er. Kees de Haan, wou ik zeggen. Kees Haak.

Ja, wat leuk. Snitch en Slijger, oftewel Foxy Foxrot met je hele zieke benen. Ja, het is allemaal wat. Ja, we hebben er allemaal op gedanst vroeger, denk ik, in de jaren 70. Ik wel tenminste, ik vond het fantastisch.

0: de heren Montevideo en nummer Ode to Linda. Wat een fantastische plaat van zitten uit de jaren 70. En toen hadden we muziek die je vandaag de dag niet meer hoort hoor op de radio. Nee, zeker weten. Wat was er geweldig altijd. Kunt u het nog herinneren, luistervrienden? Ik wel hoor.
1: Radio Seabreeze.

0: Eerlijk hebben we de lekkere plaat van Jan ten Hopen. Herinneren zich hem nog? Ja, jaren geleden hadden we Jan ten Hopen. En hij heeft fantastische leuke dingen gedaan. Zowel tv-shows heeft hij gepresenteerd, dan wel mooie liedjes gezongen. Wat ik zeggen wou, dat was een van de plaatjes welke die ooit gemaakt heeft. Ik vond het leuk.
1: De koffie compleet,

geweldige, leuke plaat van Gerard Palapret. Ja, je zal maar zo heten. Oké, in ieder geval Give Me A Sign. Ja, dat is toch een plaatje wat een leuke tekst heeft. En eigenlijk de mensen maar eens een keer even tot bezinning moet brengen, denk ik.

0: What a wonderful world. Ja, this will be. Ja, geweldig, hè? Dat is een plaatje van Sam Cooke. Maar ja, kijken we op de klok van gehoorzaamheid. Ja, dan kunnen we zeggen dat de wereld wonderful is. Het programma zit er weer op. Ja, gaat het snel allemaal, beste vrienden. Het is 4 minuten voor 11 uur geworden. En ja, dat houdt in dat koffie compleet weer ingepakt gaat worden. De koffie zit erop en we hebben het weer heerlijk opgedronken. En hij staat alweer klaar, hè? Onze eigen Biebe. Na nieuws en weer in een keer komt hij, hoor. Ja, dan is hij er weer. En dan gaat hij weer een gezellig programma brengen hier op uw favoriete radiozender. Radio Seabreeze. Gezelligheid kent geen tijd. Morgen ben ik er weer met een nieuwe aflevering van Koffie Compleet. En vanavond, niet vergeten, hè, tussen 8 en 9, dan ben ik er met Giddy Up Country. Het countryprogramma van de Nederlandse radio. Dat is ook leuk om naar te luisteren. Wat mij betreft een hele fijne dag verder. En of tot vanavond. En anders, maar ook kan ook. Tot morgen.
1: Dag. Heerlijk die koffie met gebak.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het nieuwe akkoord over een staakt het vuren tussen Israël en Libanon is nog maar een paar uur oud. Toch heeft Israël weer doelen in Zuid-Libanon bestookt. Voorwaarde voor het bestand was een volledige wapenstilstand van Hezbollah, dat van geen wijken wil weten. In 3 zuidelijke dorpen in Libanon zijn slachtoffers gevallen door Israëlische drones. Het is onbekend of het om doden of gewonden gaat. Oud-dichter des Vaderlands Lieke Marsman is overleden. De schrijver, dichter en filosoof was al enige tijd ongeneeslijk ziek. Marsman sleepte diverse prijzen in de wacht met haar werk. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des Vaderlands. Volgende week verschijnt nog haar laatste boek, De Dichter en de Duivel. Lieke Marsman is 35 jaar geworden. In het weekend van 13 en 14 juni rijden er geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail gaat dan een verouderd treinbeveiligingssysteem vervangen. De werkzaamheden beginnen zaterdag 13 juni, kort na middernacht. Gedurende de afsluiting rijdt er vervangend vervoer van en naar Rotterdam Centraal met ruim een uur extra reistijd. Treinen tussen Amsterdam Centraal, Breda en Roosendaal worden via Utrecht en Den Bosch omgeleid. De HSL tussen Schiphol en Breda rijdt in het weekend van 13 en 14 juni helemaal niet. Wetenschappers hebben in Angola een hele rits nieuwe diersoorten ontdekt. Dat blijkt na onderzoek op het Lissima-plateau, een hoogland in het oosten van Angola. De onderzoekers vonden 8 nieuwe libellensoorten, 3 nieuwe sprinkhaansoorten en zo'n 60 soorten motten en vlinders. Een andere soort die werd ontdekt was een rode wielwebspin die een beetje lijkt op een lieve heersbeestje. De onderzoekers zeggen tegelijkertijd dat veel diersoorten ook weer verdwijnen door ontbossing en kleinschalige diamantmijnbouw in Angola. Het weer. Vanmiddag hier en daar flinke onweersbuien met zware windstoten en kans op hagel. Er staat een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt desondanks 17 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
4: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris, een fluitje van een cent.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Hallo,
7: daar zijn we weer!
6: Jongen,
7: wat een herrie
6: met
7: je! Wat een herrie!
6: Koud, hè? Alleen de allermooiste muziek hoor je hier. Ja, hier.
8: Oh, mijn schaaf, te gek! Echt zo heftig, hoor!
9: Landgenoten.
10: Binnen zonder kloppen! Oh, lekker stemmetje, even overnieuw.
11: Binnen zonder kloppen!
12: Maar
11: waar is iedereen dan? Hallo!
13: Dit is Binnen zonder kloppen met Liebe Christ.
14: Goedemorgen.
15: Goedemorgen.
16: Kom op nou, jongens!

0: Seabreeze. 1098 en 1395 AM.
1: Goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Kloppen. Het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Bedankt aan de collega's die vanmorgen om 7 uur zijn begonnen. Het vijfde programma op deze Seabreeze dag zit weer stamvol nostalgie. En ik ben de beheerder van dit uur Wereldradio. Mijn naam is Wiebe Christ. Tot 12 uur kun je deze keer genieten van absolute 67 en 68 hits. De makers zijn zoals gewoonlijk voor een groot deel internationaal. En dit zijn de artiesten die we zo graag horen tussen 11 en 12. The Turtles, Wally Tux, Arthur Conley, Eddie Floyd, Eric Burden and the Animals, Karen Sherrill, Klaas en Peter, Pink Floyd, Gerda Grinjaar, Lisbeth List en Ramses Shaffy, Liquid Gold, Pussycat, George Harrison, Donovan en we begonnen de show met pop-rock band T-Set en Now Is The Time uit 1967. Het was hun vijfde single en de eerste die werd uitgebracht op hun eigen label T-Set Records. Don't You Leave, Early In The Morning, Believe What I Say and Please Call Me waren de voorgangers. Pas in 1969 scoorde de band een wereldhit met Ma Belle Ami en in 1970 She Likes Weeds. Tussen 1966 en 1988 maakte Peter Tetteró, die solo tussendoor nog het album Red Red Wine maakte, met zijn band 24 albums en 33 singles. De tweede opname in de show is van Eric Burden and the Animals, die met San Francisco Nights zesde werd in 1967. De tekst was van de band zelf en een protest tegen de oorlog in Vietnam. Later verklaarde Burden dat de song was ontstaan na een avond met Janis Joplin in San Francisco.

In het eerste triootje Hits from the 60s non-stop zijn te gast de Amerikaanse Turtles met de nummer 15 tipper You Know What I Mean uit 67. Lisbeth List en Ramses Shaffy met In de Armen van de Stad, die flopte in 1970. En nu is de Outsiders voorman Wally Tux solo met Let's Dance, die 31ste werd in 1977.

Europaradepraat komt deze keer uit België. En die is gemaakt door de Vlaamse Bob Dylan, schilder en Antwerpse singer-songwriter Ferre Grenjaar. De Hash Bamboo Shuffle 1702 was zijn tweede single en later nog eens de B-kant van The Drunken Sailor in 1966. Waarom hij voor 1702 koos is onbekend. Er is toen veel gebeurd, zoals het overlijden van Willem III van Oranje en de Vlaamse kaper Jan Bart. Willems schoonzus Anna werd gekroond tot koningin in datzelfde jaar, waarin Engeland en Nederland de oorlog verklaarden aan Frankrijk en Spanje.

In het tweede triootje van drie non-stop hits verwelkomen we de soulzanger Eddie Floyd uit Alabama. En Things Get Better uit 66. De ex-Beatle George Harrison uit This Song uit 77. En nu is de Franse zangeres Karen Sherrill en Sing To Me Mama gemaakt in 1979.

Donovan Phillips Leitch. In de jaren 60 werd hij met zijn popliedjes beschouwd als het Britse antwoord op Bob Dylan. In 1967 maakte hij There's a Mountain. Begin jaren 70 trok Donovan zich terug uit het openbare leven. Om in 72 terug in een film te verschijnen. Hij kon zo. Nu eerst de in Ruurlo in 2003 overleden Amerikaanse soulzanger Arthur Conley. En Shake, Rattle and Roll uit 1968. Dat origineel uitkwam in 1954 van Big Joe Turner. Die nog datzelfde jaar gecoverd werd door Bill Haley en de Comets.

In het derde triootje oud en een beetje non-stop fout is dan gepland. Klaas en Peter en Ratata, dat zevende werd in de tipparade in 1970. Het duo bestond uit producer Klaas Leijen uit Beverwijk en muziekuitgever Peter Schoonhoven uit Schiedam. Ze maakten één album en zeven singles eind jaren 60. Dan staat klaar Pink Floyd en See Emily Play. En nu eerst Pussycats en Hey Joe uit 1978.

De 15e in de show is de Britse discoband Look at Golds uit Brackley in Northamptonshire. Het haalde met Anyway You Do It in 1979 de 27e plaats in Nederlands. Eerder scoorden ze met Dance Yourself Dizzy en The Night, The Wine and The Rose.

afsluitende instrumentale is gemaakt door waarschijnlijk het Radioensemble. Dat was een opmerkelijk dansorkest dat in 1957 werd opgericht door Piet Ramakers in het pittoreske stadje Thorn in Limburg. De band is vooral bekend van Helemaal Niet Kleine Eva in 1969. Met een niet geregistreerd Hawaïaans B-kantje gaan we naar het 12 uur radio nieuws, gevolgd door Bart de Zwart en de Middag Breeze. Morgen om 11 uur ben ik er weer met een nieuwe BZK. Vol verrassende, interessante en swingende uitsmijters van toen en nu op Radio Seabreeze. Always your marvelous music station 24 hours a day. Europe's number one.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Progressief Nederland-voorman Jesse Klaver heeft tijdens een Kamerdebat over sociale zekerheid uitgehaald naar de VVD. Volgens Klaver gijzelt de partij dit land met taboes en breekpunten. En stelt de partij het partijbelang voorop door vast te houden aan voorgestelde bezuinigingen, terwijl daar geen draagvlak voor is. In de Tweede Kamer verzetten veel Kamerleden zich tegen de bezuinigingen op uitkeringen. Zoals bekend gaat het oorspronkelijke voorstel niet door, maar er is veel onduidelijk over waar het geld dan vandaan moet komen. In april is het aantal reizigers op Europese luchthavens gedaald in vergelijking met het jaar ervoor. Het gaat om 0,7%. De daling komt door de oorlog in het Midden-Oosten en een staking bij luchtvaartmaatschappij Lufthansa. Koepelorganisatie ACI Europe meldt dat het voor het eerst is dat het aantal passagiers terugliep na de coronapandemie. Schiphol is een van de weinige vliegvelden die in april juist het aantal passagiers zag toenemen. Het slachtoffer dat maandag bij een steek-en-schietpartij in Heerhugowaard om het leven kwam, had de Britse nationaliteit en werd al 8 jaar gezocht voor een dubbele moord uit 2017 in Amsterdam. Volgens de Telegraaf gaat het om de 52-jarige Tommy P. Hij wordt verdacht van moord op een Amsterdammer en diens echtgenote. Het is nog onduidelijk waarom P. gedood werd. De politie heeft 2 mannen opgepakt die bij het incident gewond raakten. Het nieuwe akkoord over een staakt het vuren tussen Israël en Libanon is nog maar een paar uur oud. Toch heeft Israël weer doelen in Zuid-Libanon bestookt. Voorwaarde voor het bestand was een volledige wapenstilstand van Hezbollah dat van geen wijken wil weten. In 3 zuidelijke dorpen in Libanon zijn slachtoffers gevallen door Israëlische drones. Het is niet bekend of het om doden of gewonden gaat. Het weer. Hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Ah, mijn rug.
9: Beweeg.
8: Hé, wat?
9: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer...

0: Truck.com.
1: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
2: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
3: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

uur heb je kunnen luisteren naar Binnen Zonder Kloppen van Wiebe Christ. En morgen ben je er weer rond de klok van 11 uur. En dit is Bart Smith Breeze met Living in a Box, Tom Jones en Marillion. Maar ook Velco. Dit is Der Commissar.

Hij schreef en zong dit nummer voor de film Arthur, met Dudley Moore in de hoofdrol. Het lied gaat over de levensfilosofie dat je niet perfect hoeft te zijn, maar gewoon het beste moet doen met wat je hebt. Dit is Christopher Cross, een Arthur's theme.

Superwatt is Living in a Box van Living in a Box. En die komt uit 1987 en is meteen ook hun grootste hit geworden. Het nummer valt op door de combinatie van synthpop, funk en een aanstekelijk refrein. De herkenbare zang van Richard Derbyshire geeft de track extra karakter. Een typische jaren 80 klassieker die nog altijd fris en energiek klinkt.

Etta James en nog veel meer. Dat allemaal in Bart's Middagbreeze. Nu een mooie rustige plaat. Dit is Billy Joel. Dit is Just the Way You Are. Don't go.

Een erg mooie love song van Billy Joel, Just the Way You Are. En het zal zomaar voor kunnen komen in Dream Sessions. Iedere zondag, dinsdag en woensdagavond om 11 uur 's avonds. De mooiste love songs.

0: luister altijd.
1: Leuk dat je luistert naar Radio Seabreeze 1098 AM. En overal op de stream te beluisteren op live.radioseabreeze.nl.

plaat waarover gesproken wordt is van Marillion, het nummer Kaylee. En die komt uit 1985 en is veruit hun grootste hit. Het nummer werd geschreven door zanger Fish.

ode aan zijn moeder met zowel een Nederlandse versie als een Duitse versie. Dit was Frank van Etten en Mama. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit radioprogramma. Straks na 1 uur Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je gewoon even op onze website van Radio Cybris. En dat is www.radiocybris.nl. En wij gaan eruit met ABBA en Honey Honey uit 1974. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze. Heel graag tot morgen. Zijn we er weer om 12 uur.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Openbaar Ministerie heeft besloten niet in hoger beroep te gaan in de strafzaak tegen de toenmalige advocaat Ines Wesky. Het OM is zeer tevreden dat de rechtbank vrijwel al het bewijs heeft overgenomen. Vorige maand oordeelde de rechtbank dat Wesky een actieve rol in de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi zou hebben gespeeld. Zij hoeft de cel niet meer in omdat ze de 42 dagen gevangenis die werden opgelegd in voorarrest had doorgebracht. Eerder had het OM 4,5 jaar gevangenis geëist. Het CIDI, Centraal Informatie en Documentatie Israël, is zaterdag van de partij bij het Gelderdoom in Arnhem om te protesteren tegen de komst van de Amerikaanse rapper Kanye West. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het protest eruit gaat zien, daarover wordt nog gesproken. Het Centraal Joods Overleg was naar de rechter gestapt om te voorkomen dat de rapper vanwege antisemitische en pro-nazistische uitspraken in Nederland mag blijven. De rechter in Amsterdam oordeelde echter anders. Klanten van de ASN-bank kregen vanmorgen de schrik van hun leven toen ze zagen dat de grote geldbedragen van hun rekeningen waren verdwenen. Dat werd veroorzaakt door een technische storing. Bij allestoringen.nl was afgelopen nacht al een piek in het aantal meldingen te zien. Op de website van ASN wordt gemeld dat er aan een oplossing gewerkt wordt. De bank biedt excuses aan. De oorlog in Oekraïne duurt voort en daarom wordt de opvangregeling voor Oekraïners die naar Europa zijn gevlucht mogelijk verlengd. In Luxemburg bespreken de EU-binnenlandministers de verlenging en de kans bestaat dat er beperkingen aan de regeling worden gekoppeld. Er zijn EU-landen die Oekraïnse dienstplichtigen willen buitensluiten, omdat zij op het slagveld nodig zijn. Er zijn ook landen die het liefst zien dat mensen uit bepaalde regio's geen tijdelijke bescherming krijgen. Het weer, hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
14: Zet je radio klem op 1098 en 1395 aan.

0: Charles, muziekboutique.
1: Vanuit een uitermate regenachtige Frankrijk, Hedy, van harte welkom bij deze aflevering van inderdaad mijn muziekboutique Bart. Dankjewel voor het afgelopen uur hier. En we begonnen met een mooie van Donna Hightower, If You Hold My Hand. En laten we maar meteen even een duik nemen in de jaren 60. En dat doen we samen met Dave Davies, de voorman van de Kings en the Dead of a Clown.

Hij werd de enige grote solo-hit van de man die toch met name groot werd met zijn maatjes in de Kings. En denk bijvoorbeeld aan die hele grote hits in het begin van de jaren 70, Lola. Maar ook Mr. Pleasant en All Respected Men. Allemaal hits van die mooie, fameuze band uit Groot-Brittannië. We gaan naar de jaren 80. Dit is Icehouse. Hey, Little Girl.

Heerlijk nummer blijft dat, hè? Icehausen, hey little girl. En kijk eens naar de klok. We zijn toegekomen aan het volgende. Een mooie van de Frank Boeien groep die al een tijdje in die galerij de Hollandse Glorie staat. Een foto van een mooie dag.

Is afkomstig van het album Foto van een Mooie Dag. Uit het jaar 1985, het album waar ook dat hele grote nummer op staat, Kronenburg Park. Dit was de titeltrack van het album, een foto van een mooie dag uit de galerij de Ronde Story. En straks, over een half uurtje, gaan we nummer 100 toevoegen.

Van die mooie klassiekers van het Spaanse gezelschap Los Bravos. Bring a little loving. Lijkt me een goed advies voor deze donderdagmiddag. Wel buiten hier in Frankrijk nog steeds regent. Hebben we hier Harold Melvin en de Blue Notes.

0: Harold Melvin en de Blue Notes hadden een aantal mooie hits in het begin van de jaren 70. Dit was een eentje van Satisfaction, Guaranteed, or Take Your Love Back.
1: Goedemiddag van 1 tot 2, Paul's muziek.
0: En soms kom je toch krantenberichten tegen dat je denkt, hoe is het mogelijk? In de Verenigde Staten van Amerika is een vrouw met haar auto een tijdje op het spoor van de trein gereden. En als reactie gaf ze aan, ja, ik volgde gewoon mijn navigatie. Ja, ja. Vraag je af, hoe is het mogelijk? Het gebeurt mensen. Wat ook gebeurt is dat we een mooie hebben uit de jaren 80. Dit is Walks and Ride Between the Ice.

0: Onder het motto de jaren 80, nog altijd even krachtig wax. En Right Between the Eyes, en we hebben er weer eentje.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: Tori Dark is een hele bekende, althans in Australië, country zangeres. En hoort tot de grootste daar. Maar breekt in Nederland maar niet door. Dat is jammer. Dit had best een hitje kunnen worden in Nederland. En daarom is het naast de hitlijst gevallen. My Boots Made Me Do It.

0: Dark, My Boots, Make Me Do It, een plaat die
1: langs de hitlijst gevallen.
0: Precies, geen hit in Nederland, wel in Australië. My Boots, Made Me Do It. En we gaan weer een duik nemen in dit verleden.

0: heerlijke bombastische muziek van niemand minder dan Barry Ryan, de opvolger van Eloise. Het werd geschreven door zijn broertje Paul en het heette Love is Love. We gaan eventjes naar de jaren 70. Ze scoorde één keer in Nederland, Esther Phillips. What a difference a day makes.
1: What a difference a day makes. 24 little

van oorsprong een heel oud nummer. Hè? Dat dateert tot het jaar 1959. De Lionel Washington zette het voor de eerste keer op de plaat. En in de jaren 70 deed Esther Phillips het nog een keer. En het werd nog een hit ook. What a Difference, CD Make. En ja, ja. We gaan er weer voor.

gaan op zoek naar de ideale vrouw. Dat doen we samen met de kast. Dat nummer gaan we toevoegen aan de Galerij de Hollands Glory. Maar er zit wel een klein verhaaltje aan dit nummer waarom ik ervoor gekozen heb. Elke dag een radioprogramma maken betekent toch dat je daar tijd voor vrij moet maken. En dat je die tijd niet kunt besteden aan andere dingen. En daar heb je een partner voor nodig die dat volledig ondersteunt. En die heb ik. Dus in tegenstelling tot de kast hoef ik niet meer te zoeken naar de ideale vrouw.

Wat ik lang niet meer hoor dit nummer over de Dolly Dots. Do You Wanna Dance? Heerlijke muziek uit de jaren 80. Maar daarmee zijn we wel aan het einde gekomen van deze aflevering van Mijn Muziekboutique. Zometeen heel veel plezier met Terry en ik. Ben er zaterdagmiddag weer van 4 tot 6 uur. Met C-klassiekers en andere paaltjes. Verhalen en fragmenten uit het zeezendertijdperk. En onder andere komende zaterdagmiddag het geheim van de Radio Noordzee Top 50. Een heel bijzonder verhaal. Dus zaterdagmiddag van 4 tot 6 hier bij Radio Sybaris. Maar zover is het nog lang niet. Geniet van alle programma's die hier nog gaan komen. En een hele fijne donderdag. En tot besluit deze klassieker van de Pet Shop Boys. West and Girls. Fijne donderdag nog.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. D66 Tweede Kamerlid Stefan Nijenhuis heeft in het debat over de bezuinigingen gezegd dat hij het gesprek zonder taboes wil voeren. D66 is ook zeker bereid om over de bezuinigingen op andere vlakken dan de sociale zekerheid te praten. Hij benadrukt wel dat geen enkel ministerie zomaar miljarden euro's op tafel kan leggen. VVD-Kamerlid Ingrid Michon-Derksen wil ook praten, maar zegt dat de sociale zekerheid wel betaalbaar moet blijven. Een 49-jarige verdachte uit het Limburgse Horst aan de Maas zit als enige nog vast in het onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen die gedrogeerd werden. De man zit 14 dagen in voorarrest en in beperkingen, wat inhoudt dat hij alleen met zijn advocaat mag praten. Vorige week werden er 4 verdachten opgepakt in het onderzoek naar drogeren, misbruiken en filmen van vrouwen. De verdachten komen uit de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Limburg. Het Openbaar Ministerie heeft besloten niet in hoger beroep te gaan in de strafzaak tegen de toenmalige advocaat Ines Wesky. Het OM is zeer tevreden dat de rechtbank vrijwel al het bewijs heeft overgenomen. Vorige maand oordeelde de rechtbank dat Wesky een actieve rol in de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi zou hebben gespeeld. Zij hoeft de cel niet meer in omdat ze de 42 dagen gevangenis die werden opgelegd in voorarrest had doorgebracht. Eerder had het OM 4,5 jaar gevangenis geëist. Europese commissievoorzitter von der Leyen meldt dat de Europese Unie met een steunpakket van 50 miljoen euro voor Armenië komt als compensatie voor de handelsbeperkingen die Rusland wil opleggen. Dit omdat Armenië banden met de EU heeft. Vorige week vertrok de Russische ambassadeur uit Armenië vanwege die Europese banden en dreigde president Poetin met grote economische gevolgen. Het weer, hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: De 1395 AM
10: is er even niet.
9: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
10: Nu
9: op 1098.
10: En via de digitale kanalen.
9: 10 jaar Radio Sea Breeze.
11: 10 jaar Radio Sea Breeze.
10: Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In het Kamerdebat over de bezuinigingen op de sociale zekerheid heeft de VVD het aan de stok gekregen met zowel rechts- als linkse partijen. VVD-Kamerlid Michon Derksen zei bijvoorbeeld dat de maatregelen voor de arbeidsongeschikte uitkeringen eraan zullen bijdragen dat meer mensen aan het werk gaan. Die opmerking stuitte verschillende partijen tegen de borst. Michon Derksen botste meerdere malen met pro-voorman Jesse Klaver. Volgens haar draagt hij eraan bij dat het kabinet en de bonden niet meer praten en dat er gestaakt gaat worden. Klaver reageerde daarop met de woorden: op deze manier wordt het helemaal niets. Op verzoek van asielminister Van den Brink zal het Drentse Gieten de komende nachten asielzoekers opvangen die geen onderdak kunnen vinden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. De burgemeester van AN Hunze, waar Gieten onderdeel van uitmaakt, zegt dat het belangrijk is dat mensen niet in het gras bij het aanmeldcentrum hoeven te slapen. Onduidelijk is hoe lang Gieten voor de nachtopvang zorgt. Een mislukte update in de bank-app van ASN Bank veroorzaakte bij veel klanten de schrik van hun leven. Zij zagen dat grote bedragen van hun rekeningen waren verdwenen. Storingswebsite allestoringen.nl liet vanmorgen vroeg al een piek zien in het aantal meldingen en ondertussen komen er tientallen klachten van rekeninghouders binnen. Komende nacht gaat ASN Bank de technische storing herstellen. Klanten kunnen, als er genoeg geld op hun rekening staat, wel gewoon betalingen doen. Sinds gisteravond heeft DCMR Milieudienst Rijnmond tientallen meldingen binnengekregen van Rotterdammers die last hebben van een fluitend geluid. De dienst denkt dat de geluidsoverlast veroorzaakt wordt door de Euromast die op dit moment verbouwd wordt. Aan de Euromast hangen kabels en netten en volgens de Milieudienst moet dat haast wel de oorzaak zijn. Een inspecteur en een medewerker van Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rotterdam zijn ter plaatse om onderzoek te doen. Het weer, hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
3: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris. Een fluitje van een cent.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: The Easy Way Show. Met Terry Hendricks.

0: was dat lekker, die plaat in die tijd. Ja, ja. Was het Saturday Night of zoiets? Jazeker. Saturday Night, Summer Night, John Travolta en Olivia Newton-John.
1: The Easy Way Show met Terry Hendricks.
0: Dat betekent dat we het tweede uur ingedoken zijn. En we zullen ook wat regenplaatjes gaan draaien. Want ach, deze week is het toch allemaal wat minder. Vandaar
1: Easy Way Show.
0: Maar wij hebben het geluk dat we de radio hebben en naar de radio kunnen luisteren. Dit is Draft Punk en Peril en Niley Rogers. Ingewikkeld zeg, die titel.

aan historie. Gaan we terug naar 1975. En ook wel een beetje historie van mijzelf. Dit is Connie van den Bos. En in Den Haag is een laan.

Ik noem het bombastisch, groots en meeslepend. Deze onovertroffen hit van Meatloaf. Het nummer dat heette You Took the Words Right Out of My Mouth. Ik ga er bijna weer over struikelen. Heerlijk die muziek, jeugdsentiment. En over jeugdsentiment gesproken hier bij Seabreeze op jouw radio is dit Kaoma.

buenas tardes, oyentes de Seabreeze, aquí Radio Seabreeze con la oreja de Van Gogh, la playa. Zo, weet je dat ook weer? Ik zei goedemiddag, luisteraars van Seabreeze. Dit was La Oreja de Van Gogh met La Playa. De muziek wat we altijd draaien zo rond het half uur in elk uur. Dit is Sandy Coast. Oh nee, dit is Marianne Faithfull. Straks Sandy Coast met...

0: wat ik had besloten, luisteraars van Seabreeze, is dat we vanaf juni gewoon op die trein zijn gesprongen van de zomer. En vandaar ook deze van Sandy Coast. Terug in het grijze wijze verleden met Summer Train. En gevarieerd blijft natuurlijk nooit verkeerd. En dat het natuurlijk niet allemaal zomer en zonneschijn is, betekent ook dat het af en toe ergens regent. Waren dan ook Kiki en Pearly. Patrick Moncherry.
1: 3 degrees, high winds and rain. Budapest, minus 6 degrees and blizzards. Cannes, 4 degrees, heavy clouds and rain. Dublin,
2: Patrick, 3 degrees, mon chéri, heavy rain. I write Frankfurt, this letter to you, sitting in my room, all Geneva, alone, with memories snow, of you in my Hamburg, heart.
1: 2 degrees fog.
2: The man Helsing, on the radio says, degrees, the weather is terrible all over the world. And I feel so sad, because I remember the summer we shared. But, Patrick, mon chéri, summer is over. The radio says it also rains in Cannes, where we had such a beautiful time too.

0: Rolf McTell met Streets of London. En omdat we over een minuut of 10 weer overgaan naar Hans de Knecht met de Middle of the Road Show, hebben we besloten voor deze uitzending van de Easy Way Show het de laatste minuten nog even lekker easy aan te doen. Vandaar dat ik gekozen heb voor deze. 1977 uitgebracht en op 1981 opnieuw. Dit is voor haar.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Esther Ouwehand stopt met het fractievoorzitter en partijleiderschap van de Partij voor de Dieren. Christine Teunissen volgt haar op. Ouwehand verlaat de Tweede Kamer niet. Ze wil verschillende wetsvoorstellen, waaronder het beperken van het leed van dieren bij de slacht, tot een goed einde brengen. Christine Teunissen, die sinds 2018 in de Kamer zit, laat weten veel zin te hebben om de grote verantwoordelijkheid waar te maken. Twee inspecties melden dat zorginstellingen fouten hebben gemaakt bij de begeleiding en zorg van Hamza L. Hij stak in februari vorig jaar op klaarlichte dag op straat in Nieuwegein een 11-jarig meisje dood. L had psychische problemen en werd begeleid, maar volgens de inspecties was de aanpak op een aantal punten ontoereikend. Afspraken werden niet nagekomen en de aanpak van de behandeling paste niet altijd bij de risico's, want L werd gezien als een risicovolle patiënt. Op de luchthaven van Frankfurt is een Boeing 787 Dreamliner van Lufthansa door zijn voorwiel gezakt. Er waren op dat moment geen passagiers aan boord. Boeing heeft het landingsgestel niet zelf gebouwd, dat deed het Franse Safran Landing Systems. Eerder was er ook al gedoe met de Dreamliner-vliegtuigen. Een klokkenluider meldde dat de rompen van het toestel niet op de juiste manier in elkaar gezet waren. Vorig jaar juni verongelukte een Boeing Dreamliner van Air India na het opstijgen. De oorzaak wordt nog onderzocht. Zolang Israël dorpen in Libanon bombardeert, is het noorden van Israël niet veilig. Dat zegt de Libanese Hezbollah-beweging en eist een volwaardig staakt het vuren en de terugtrekking van Israëlische troepen. Na bemiddelingen door de Amerikanen zijn Israël en Libanon tot een akkoord gekomen. Daarin staat dat Hezbollah met de aanvallen moet stoppen en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Israël wil dat Hezbollah wordt ontwapend. Hezbollah maakte geen deel uit van de besprekingen. Het weer. Hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
8: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
11: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
12: Luister jij ook mee?
13: Zet je radio klem op 1098 en 1395 aan.

0: Je vraagt je natuurlijk af, wie was die tante ook alweer, hè? Ze komt zo fris en fruitig in die jaren, ja. Ja, goed, toen wel. Aline Lovitz was het. And you're my lucky number one.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Wees welkom, lieve luisteraars.

radio in de allereerste bezetting met Getty. In de hoofdrol was uit Enschede, TJ. Lieve luisteraars, wees welkom. We duiken in de voltooid verleden tijd.

aardig van Amsterdam, maar ook nog in Rotterdam. Dus het leven is gevaarlijk in levensgevaarlijk of in Friesland. Levensgevaarlijk. Nee hoor, niet vergeleken met het oude Chicago. Ja, daar heerste El Capone. En die dacht, de drooglegging, dat doe ik toch even wat anders in. Ik importeerde flessen Wixi wel op een andere manier. Hè? Ja. Oh, mensen, wat alcohol al niet deed in het grijze verleden. Zometeen, vanuit het theater voor jou, een fijne. Voor achter de keukengordijnen. Allereerst Alan Serrani.

0: Gewoon weer zo'n lekker heavy, nou ja, heavy. Gewoon een gezellig songfestivalletje uit 1980 Italië. Daar was het Alan Serrani terug op de radio.
1: Een fijne vanachter de keukengordijn.
0: Ik ga even heel klein beetje de grens over. We gaan richting het mooie Vlaanderen, zeg ik er altijd bij. Daar hadden we een Crusoe. En het verhaal ging wel eens over...
1: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Nou, dat is horen. Koen Wouters.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem. Het moet nou toch niet gekker worden.
2: Kopje koffie, glaasje

Het gevoel, duidelijk het gevoel van de jaren 70. Wat een plaat was dit, hè? Boston, zo heette de formatie. Born in the Feeling, dat werd een dikke hit. Daarvoor een hele vene. Wacht de keukengordijnen uit het mooie Vlaanderen, lieve mensen. Jawel! Het was Anne, Koen Wouters en Clouseau op één plaats. De een die zegt van, goh, ik ben een schemerlamp. Geeft de hele avond licht in de kamer. Maar je hebt ook mensen die zingen

mensen, dat gaat niet over vrouwen, hè? Nee, nee, echt niet. Alle respect naar de vrouwen. Nee, nee, dit gaat over DJ's. You talk too much. Je hoort de muziek van Spooky and Sue. Uit de gouden tijden, dat was 1974. Ach, mensen, we leven in het heden en we draaien muziek uit het verleden. Is dat leuk, hè? Het gaat allemaal via de bekende lange palen en digitale kanalen. Oh, er mag gedanst worden. Dit is ABBA.

De Vlijmscherpe, Henk de Nacht. Had zijn plaatjes wel mooi lekker en heel scherp geslepen. Toch, ja. En voor de gelegenheid had hij de Jets ook nog weggenomen. Dat waren tijden, lieve mensen. Dat waren de jaren 70. Voor Henk de Nacht van de Jets. Stan the Gunman. Ken je deze klanken nog?

0: toch opeens in de middel van de roadshow een paar Franse gasten terug. Ja, te gast.
1: Ja, nou, waar.
0: Maar die zong ook best wel lekker in de jaren 70, hoor. Het was Lemberrière. En de mooie vrouwelijke stem was van Nicole Cordy. Het kader van nog, dat is wel een site, lieve vrienden. Gouden tijden, terug in de middel van de roadshow. Met hele bekende sterren. Kennen we Bonnie nog? Ja, tuurlijk kennen we Bonnie. En de Graag doet ze alles nog eens een keertje over. Kan ik me heel goed voorstellen. Welkom, dit is de Middle of the Road Show.

Ik kan me heel goed als de dag van gisteren herinneren, lieve luisteraars. Dat we in Doetinchem, ja, in de Achterhoek, ook een YMCA-club hadden. Dat stond ook voor Young Men Christian Association. We hadden zelfs een wandelclub en een ziekenomroep. En de ziekenomroep die heette later... Dat het hele YMCA gebeuren, zeg maar. Radio Marconi. En zelfs de Krechtie is daar medewerker van geweest. Maar wel in het grijs verleden. Dat spreek ik ook weer over de jaren 70 natuurlijk een beetje. Oh. Jaren 80. We zijn weer de plaatjes van de straatjes die je ook tegenkomt in Middle of the Road Show. Goh, hoe is het mogelijk? En we draaiden in 72 zelfs Earth and Fire.

and Fire. En de schomende Johnny Kachman, zeiden we altijd. Tot een van de laatste. Morgen meer, dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Veel plezier met mijn lieve DJ-collega's.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In het Kamerdebat over de sociale zekerheid heeft premier Rob Jetten gezegd dat het kabinet pas wil praten over het aanpassen van de financiële afspraken uit het coalitieakkoord als er een inhoudelijk akkoord met de oppositie en de sociale partners bereikt is. Ook Jetten zegt dat er wat hem betreft geen taboes zijn. De afspraken tussen de coalitiepartijen blijven voorlopig de basis. Mochten er afspraken gemaakt worden met de sociale partners en Kamerleden, dan wordt bekeken wat dat dan voor de begroting betekent. In die volgorde al dus Jetten. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben een plan uitgewerkt voor een missie om mijnen uit de Straat van Hormuz op te ruimen, zodra de Verenigde Staten en Iran het daarover eens zijn. Mocht de zeestraat opengaan, dan kan de internationale coalitie binnen een paar dagen aan de slag. Volgens bronnen zijn er 15 landen bij de missie betrokken. De plannen zouden nog niet helemaal dichtgetimmerd zijn, omdat er nog naar bepaald materieel gezocht wordt die de schepen kan ondersteunen. In het zuidwesten van Frankrijk hebben hulpdiensten die op zoek waren naar het 11-jarige vermiste meisje Liana een lichaam gevonden. Onduidelijk is of het om het vermiste meisje gaat. Ze werd een week geleden vermist en voor het laatst gezien bij haar school in Florence. Deze week werd een 41-jarige man opgepakt. Hij wordt verdacht van ontvoering van het meisje. Justitie zegt dat de verdachte al eerder is aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige. In Glanerbrug bij Enschede heeft een mogelijke tornado rond 1:15 vanmiddag behoorlijk wat schade aangericht. Er zijn bij de veiligheidsregio meldingen van onder andere losgeraakte dakpannen en omgewaaide bomen binnengekomen. Tot dusver zijn er nog geen gewonden gemeld. Weer Online zegt dat windhozen in Nederland bijzonder, maar niet uniek zijn. Ieder jaar komt er wel één voor en vaak ook meerdere. Vorige maand was het ook raak. Een kleine tornado veroorzaakte toen schade in het Brabantse Eersel. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar nog wat buien. In de nacht koelt het af naar een graad of 12. Langs de kusten op het IJsselmeer waait het nog altijd hard. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Asielminister Van den Brink verwacht veel van het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat. Volgens hem krijgen Europese landen daardoor meer grip op migratie en worden asielprocedures overal gelijk. Ook moeten mensen die geen recht hebben op verblijf sneller terugkeren. Van den Brink noemt het de grootste hervorming van het Europese asielbeleid ooit, met als grootste uitdaging om de migratie al buiten de EU aan te pakken. En hij is ook benieuwd hoe de nieuwe regels aan Europa's buitengrenzen gaan werken. De terreurbeweging Hezbollah wijst het staakt het vuren met Israël af en heeft dat volgens persbureau AFP ook al laten weten aan de Libanese regering. Israël en Libanon bereikten eerder in Washington een akkoord dat moet leiden tot een breder bestand. Volgens die afspraken zou Hezbollah zich moeten terugtrekken uit Zuid-Libanon. Daar wil het Libanese leger veiligheidszones instellen en toezien op een wapenstilstand. Een belangrijke voorwaarde is dat Hezbollah alle aanvallen op Israël staakt. Het kabinet komt niet met een alternatief voor het geschrapte plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen. Van het 1-op-1 laten meestijgen met de levensverwachting is volgens minister Veilbrief geen sprake. Het plan verdween eerder onder druk van oppositiepartijen en vakbonden van tafel. Volgens Veilbrief hoeven de AOW-uitgaven niet omlaag, maar wel is de minister bezorgd over de sterke stijging van die kosten in de komende jaren. Hij wil daarom met de sociale partners kijken naar alternatieven. En demonstranten tegen de onderwijsbezuinigingen zijn vanmiddag het parlement van de Franse gemeenschap in Brussel binnengedrongen. Daar werd op dat moment gestemd over besparingen in het Franstalige onderwijs. Binnen staken actievoerders rookbommen af, waardoor het brandalarm afging en de vergadering kort moest worden stilgelegd. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de betogers uiteen te drijven. Eerder op de dag liep een demonstratie in Brussel al uit de hand. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
8: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
9: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
10: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Oh, oh, oh, de 1395
13: AM is er even niet.
12: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
13: Nu
12: op 1098.
13: En via de digitale kanalen.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.
14: 10 jaar Radio Seabreeze.
15: Radio Seabreeze.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: Welkom bij Zender in Woelig Water. In het komende uur ga je luisteren naar Keukenbret, uitgezonden op 18 juli 1979 van 10 tot 11 voor Radio Mi Amigo 272 vanaf de Magdalena. Destijds in 1979 verankerd op de Thorntonbank, 17 mijl uit de kust van Blankenbergen in België.
1: Goedemorgen luisteraars, de buikwindtijd op Mi Amigo is precies 10 uur. En dan heb ik hier voor u het weerbericht Gelder tot vanavond 12 uur. In het zuiden van Nederland en in geheel België zonnig en middagtemperatuur rond de 25 graden. In het noorden van Nederland wolkenvelden met later op de dag een kans op regen en middagtemperatuur rond de 22 graden. Aan zee veel wind. En aan boord van de MV Magdalena is de Mi Amigo temperatuur 18 graden. Luisteraars, tot zover deze berichtgeving. En dan ook dit. Ons nieuwe adres luidt als volgt. Mi Amigo, postbus 640, Port Louis. In Mauritius.
2: Bij Stanley aan de Dendermonds Systeemweg te Aalst in België vindt u meer dan 300 modellen bruidsjaponnen van de meest vooraanstaande ontwerpers, zoals Annie Rose Paris, Karine, Jolie en Jacques Esterel.

0: maar 4 minuten over 10. Welkom in Keukenprep, deel 1. En bedankt Ben van Praag met Schijven voor Bedrijven. Plus natuurlijk de mededelingen rondom het klokje van 10. En dit is Mi Amigo 272, maar dat wist u al lang. En dit was de formatie Puzzle en dat was de hitmaker van deze week. En ik zeg het nood eenvoudig tot u.
1: Goedemorgen! Wim de Groot 272.

0: nou, dat is ook niet veel.
1: Zijn verdroegd en verdurd. Just nog over het start.
0: Arme Paul Bowie, hij is alleen nog maar goed voor het start. Oftewel, ik heb de mot in mijn lijf. Zo, een beetje zonnige muziek na deze vreselijke ballade. Zielige teksten en zo. En dit is George Baker, zonder zijn selectie. Nu weet het, hij is op de solo tour. En George Baker zingt voor de dag. Sing for the day.

ook als de zon niet schijnt, doe het dan gewoon, hè. Sing for the day. Ik bedoel, op het moment schijnt de zon bij ons hier niet. Alhoewel de weersvoorspellingen dat wel hebben beloofd. Maar ja, kan ook niet alles tegelijk hebben, nietwaar? Het zijn ook maar weersvoorspellingen, hè. En of dat waar is, dat is altijd maar een tweede. Maar goed, we doen ons best hier met de interne weerberichtendienst of weet zoiets. George Bacon, sing for the day. 11:10. Ik was eigenlijk van plan een plaat van Misha Maya te draaien. Uit België natuurlijk. En ik wilde van haar draaien haar allernieuwste Altijd Tijd Tezamen. Wel, de plaat hebben we nog niet hier aan boord. Maar we hebben wel de tape. Oftewel de band. En die had ik dus daar straks om, nou zeg, pak een beetje 9:45 opgezocht. En ik leg hem eventjes op de, hoe heet zo'n ding, op zo'n bandrecorder. Om te kijken of alles wel een beetje klopt. En of ik geen verkeerde schuifjes opentrek en zo. Toen bleek dat de snelheid niet klopte. Op 38 centimeter per seconde opgenomen. Ik heb het gisteren al ietsje over gehoord. En ook deze is ietsje te hoog opgenomen. Wel, we zullen kijken vanavond wat we eraan kunnen doen. Alhoewel er vanavond toch ook wel iets heel belangrijks gaat gebeuren. Maar daarover later meer. En wie weet horen we dan Misha Mara morgen nog weer. Christelle et Valerie en een tweeling die zingt over Just Like Two Melodies.

0: grootte wel aan de goede schuifje zit en niet aan de verkeerde natuurlijk. Dan vallen Christel en Valerie even in het niets. En dan moet mijn duffe hoofdje zo 's morgens vroeg al om 14 over 10 weer hard gaan denken welk schuifje trek ik nou wel en welke niet dicht. Er zitten ook zoveel schuifjes hierop. Ik heb ze snel even geteld, 14 stuks. Schuifjes dan wel te verstaan hoor. Ja, dat valt niet mee. Vooral als je heerlijk geslapen hebt vannacht als ik. De vorige nacht heb ik bijzonder weinig geslapen. Eigenlijk helemaal niet. Maar deze nacht heb ik toch wel, nou zeker pak een beet, een uurtje of 8 geslapen. En ik moet zeggen, dat heeft me bijzonder goed bevallen.
1: Hello folks, this is the new Hucklebuck.

DJ Rudy. En hij zong een plaatje over de nieuwe Hakkelbak. Als u trouwens vragen heeft over dit programma of over welk programma dan ook, of vragen in het algemeen, dan kunt u die sturen naar ons adres. Dat is Miamigo, postbus 640, Port Louis, en dat bevindt zich op Mauritius. En als u nou even een pen en papier bij de hand pakt, dan zal ik nog een plaatje voor u draaien. En dan noem ik het na de volgende plaat nog een keer. Ik zal het nog één keer zeggen. Miamigo, postbus 640, Port Louis in Mauritius. En na de volgende plaat, dan zal ik het even spellen. De heer Bolen en zijn schattenbouwtje, kent u het verhaal? Ja? Wel, dit is Beatrice Redding en... Zo is dat.

0: Otis Redding.
1: Diamonds
0: are girls' best friends, ofwel het schattenboutje van Daniel Bolen. Daniel, trouwens, hoort u vanmiddag tussen den 12 en den 2 uur. En vanavond ook nog tussen 9 en... Nee, tussen 8 en 9. Want tussen 9 en 10 gaan we wat non-stop muziek draaien. Omdat we wat technische dingetjes hebben die we wat willen bijregelen. Een beetje opschroeven en zo hier. Ik weet het niet precies wat er gaat gebeuren vanavond. Maar in ieder geval, Daniel dus vanmiddag tussen 12 en 2 en tussen 8 en 9 vanavond. En tussen 9 en 10 krijgt u non-stop van ons. Dan had ik u beloofd het... Pardon, het Miamigo weerbericht te noemen. Dat, het weerbericht. Nou ja, goed. Ons nieuwe adres, zo was het. Hè? De Groot, even goed opletten, nu gaat het gebeuren. Het Miamigo adres, ons nieuwe adres, luidt als volgt. Postbus 640, 640 dus, 640. Dat geheel bevindt zich in de plaats Port Louis. Dat is een naam die bestaat eigenlijk uit twee gedeeltes. Ik zal het eerste gedeelte eerst voor u spellen. P-O-R-T. Dat herhaal ik. Hoofdletter P, kleine letter O-R-T. En dan een dwarsliggend streepje, een horizontaal liggend streepje. Dan krijgt u Louis. Dat is L-O-U-I-S. Hoofdletter L-O-U-I-S. En natuurlijk die andere lettertjes klein, hè. Dan heeft u dus Port Louis staan. Eigenlijk betekent dat niets meer dan havenplaats Louis. Port Louis. En dat geheel bevindt zich op Mauritius. En dat spel ik als volgt. En u schrijft het als volgt op als u meeschrijft. M-A-U-R-I-T-I-U-S. M-A-U-R-I-T-I-U-S. En dat is dus ons volledige adres. Oftewel, Miamigo Postbus 640 Port Louis, Mauritius. En dit is Keukenpret.

Maureen Evans. Dat gaat een tijdje terug, zeg. Like I Do, dat was het fantastische nummer wat zij ooit bespeelde. En dit vindt de bemanning leuk, zeg. Oh, oh, oh, oh. Baba en Rudy. Baba en Rudy. Hello, good morning. I play it for you, okay? It's the captain coming inside.

everybody likes it.

0: hele stevige swing hier in de studio. Met name door de kaptein. Akataka Music. Baba en Rudy. Keukenpret deel 1. 3 minuten voor 11:30. En dat was hun allerlaatste. Dat is morgen zo vroeg, jongen. Kan dat eigenlijk wel?
1: Ja,
0: ik denk het wel. Ik heb het er wel een beetje moeilijk mee, hoor. Ja. De kaptein vroeg me zojuist toen de plaat draaide of ik deze voor hem op cassette kon zetten, dat als hij ooit de boot mocht verlaten, dat hij dan de cassette mee naar huis kan nemen. En dan zal hij terugdenken aan ons scheepje hier op de Noordzee, oftewel de parel van de Noordzee. Heeft u de kaptein eigenlijk wel eens horen praten?
2: This is Radio Mi Amigo. You listening to Wim de Groot.
0: En zo is dat. Randy Van Warmer. Ik ken het gezegde omtrent hem, onze Nederlandse Amerikaan. Met zijn allerlaatste product, Just When I Needed You Most. Dit is Mi Amigo, goedemorgen.

relief and warmer. Vorige week, 16 deze week in onze vliegende tipparade. We hebben een vliegende hit en tipparade dus. Dat was Randy, nogmaals met Just When I Needed You Most. Zo, hè. Na de rustige muziek ook weer eens wat pittige muziek. Ja, u moet wakker worden zo rond 10:30. Kan er niets aan doen, hoor. Ik bedoel, deze woensdag de 18e, niet waar? We even dus een week doormidden zagen. Zaag, zaag.

ooit nog tot de formatie The Supremes behorend. Want wie kent niet Diana Ross en The Supremes? Nels is al een tijdje op de solotour en ze heeft ook een LP gemaakt en die is genaamd The Boss. En van die LP draaide de title track. Oftewel, The Boss van Diana Ross. Dat ruimt. Zeg, wij gaan vanavond op een hele speciale manier de week door midden zagen. Ik weet niet of u meedoet. Als u goed luistert zo direct, dan kunt u gewoon meedoen natuurlijk. Wij doen dat natuurlijk op onze heel eigen wijze. We hebben daar een soort apparaatje voor en dat noemen wij het blauwe oog. Oftewel de televisie. En die zetten wij vanavond aan om 9:55 op Nederland 2. En dan zagen wij altijd de week door midden. Nee hoor, alleen deze week zagen wij de week op die manier door midden. En als u met ons mee wilt zagen, dan moet u nu goed luisteren. Namelijk, woensdag 18 juli, dat is dus vandaag, zendt Veronica op Nederland 2. Dat is, ja, misschien in België kunnen ze Nederland ook ontvangen, niet? Ja, zie je, Ben die weet er alles van. Dan in België kunnen ze dat natuurlijk ook beluisteren. Oh, en bekijken natuurlijk. Want beluisteren kunt u Mi Amigo al een week of drie, maar bekijken, nee, daar heeft u nog weinig kans voor gehad. Wel, Veronica is het gelukt. Veronica Infoteam is een tijdje terug hier geweest. En om 9:55 vanavond is het Veronica Infoprogramma op televisie. En dan kunt u ons eindelijk eens een keertje zien en niet alleen maar horen. Hoe dat in elkaar zit? Wel, dat is heel ingewikkeld. Maar als u met ons meezaagt, dan zagen we met z'n allen de week door midden en dan horen we morgen weer bij elkaar. Carte Blanche, twee zeer welogende dames.

dames carte blanche. En ze staan op rolschaatsen op de hoes. En dat is eigenlijk het enige wat ze aan hebben. Dat is echt waar, hoor. Moet je maar naar de winkel gaan, moet je maar kijken. Mag je hem ook kopen, want het is best wel aardig. Get up, get on your feet. De een ligt op haar, ja. En de ander probeert er overheen te trekken. 8 minuten over 11:30. En dat is nog eens disco muziek. In Keukenpret deel 1. Een heleboel pret en heel weinig keuken. Ik kan nog steeds niet koken. Niets aan te doen. Afijn, daar kwam Ben dus met een kopje koffie binnenzetten. Lekker hoor. Maar de koekjes moet ik er maar weer eens gaan bijdenken. Want we hebben ze gehad inmiddels. Maar ze zijn alweer op. De heren hier aan boord vinden koekjes zo ontzettend lekker. En dan heb ik er nog maar een paar van gehad. En nog niet eens zo heel erg veel. Dus de koekjes denken we er vandaag maar bij. Daniel Gerard heeft ooit eens een hit gehad met Butterfly. En hij probeert het nu wederom. Hij zingt over een meisje. En dat is een heel mooi meisje. En zij is heet Marie Lou.

Daniel Gerard met Marilou. Zo, eens even kijken. 11:30 minuut om precies te zijn over de klok van 10:30. En dit is Keukenbrett deel 1.

0: Beach Boys. Ik was net even buiten aan het kijken, maar het zonnetje schijnt nog steeds niet hier op de Noordzee. Dat vind ik eigenlijk wel jammer, want ik hou best wel van een beetje zon. Daar horen de Beach Boys namelijk ook bij met hun prachtige muziek. Zeg, ik heb hier een picture disc voor mij, dat wil zeggen die ligt op de draaitafel, maar ik heb de hoes hier voor mij. En dat is getiteld Elvis Love Still Burning, zo heet die LP. En hij staat vol met platen en nummers over en door Elvis ooit gezongen en geschreven. Dat is eigenlijk een beetje ter nagedachtenis van Elvis Presley. Van deze LP draaien we Danny Mirror en I Remember Elvis Presley.
1: Last night I turned the radio on for the midnight news. Suddenly I thought I died of a broken heart when I heard the announcer say
2: the great rock singer Elvis Presley, also known as the King, just died in a hospital in Memphis, Tennessee.

0: Elvis Presley. I want to thank you for all the happiness you gave so many people all over the world during many, many years. I remember the disc jockey was playing Joe Out Rock when I had my first date with a beautiful girl. And since that evening, you've been my friend, Elvis. I remember Elvis Presley. Lord,
1: how Denny Mirror.
0: Hear him sing.
1: And I remember Elvis Presley. De opbrengst van deze LP ging trouwens naar het Elvis Presley Memorial Foundation. Dat was in Memphis.
0: Memory.
1: Weet u daar iets meer van wat er met die LP gebeurd is? Het is een picture disc en aan beide kanten staat het hoofd van Elvis in de plaat geperst.
2: Dit is Wim de Groot op Mi Amigo Internationaal.
1: En weer een beetje disco op je radio. Want dat kan geen kwaad. Zeker niet in Keukenpret deel 1. Nog 10 minuten. En dan krijgen we de spanningen rond 11 uur. En dan krijgen we Keukenpret deel 2. Dit is de formatie Laser. En als je naar de hoes kijkt, dan denk je, oei. And his name is Charlie.

0: name is Charlie. Ja, dat zei ik toch? De formatie Laser en een allerlaatste. Ja, nou weten we het wel hoor. 7 minuten voor 11 is de tijd. En om 11 uur krijgt u natuurlijk het Miamigo weerbericht. En natuurlijk ons nieuwe adres wat ik nu ook nog wel een keer kan noemen. Miamigo Postbus 640 Port Louis. En dat geheel bevindt zich op Mauritius. Ik dacht, kom, we zijn toch met de disco bezig, niet? Dan draaien we nog maar iets van disco. Daniel vindt eigenlijk dat er geen slechte dames bestaan.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Israël zijn tientallen ultra-orthodoxe joden opgepakt na een protest bij de woning van een hoge rechter. De actievoerders protesteren tegen de arrestatie van leden van hun gemeenschap die de dienstplicht weigeren. Volgens de politie werd de woning van de vicevoorzitter van het Hoge Rechtshof vernield. Op beelden zijn onder meer ingeslagen ruiten en beschadigde auto's te zien. Ultra-orthodoxe joden in Israël hoefden lange tijd niet in dienst, maar het Hoge Rechtshof eist sinds 2024 dat ze ook worden opgeroepen. Asielminister Van den Brink verwacht veel van het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat. Volgens hem krijgen Europese landen daardoor meer grip op migratie en worden asielprocedures overal gelijk. Ook moeten mensen die geen recht hebben op verblijf sneller terugkeren. Van den Brink noemt het de grootste hervorming van het Europese asielbeleid ooit, met als grootste uitdaging om de migratie al buiten de EU aan te pakken. En hij is ook benieuwd hoe de nieuwe regels aan Europa's buitengrenzen gaan werken. De terreurbeweging Hezbollah wijst het staakt het vuren met Israël af en heeft dat volgens persbureau AFP ook al laten weten aan de Libanese regering. Israël en Libanon bereikten eerder in Washington een akkoord dat moet leiden tot een breder bestand. Volgens die afspraken zou Hezbollah zich moeten terugtrekken uit Zuid-Libanon. Daar wil het Libanese leger veiligheidszones instellen en toezien op een wapenstilstand. Een belangrijke voorwaarde is dat Hezbollah alle aanvallen op Israël staakt. En de Russische staatszender Zvezda zegt dat Rusland morgen een akkoord met de VS gaat ondertekenen voor de aanleg van een tunnel onder de Beringstraat die Rusland en de Amerikaanse staat Alaska met elkaar moet verbinden. Een officiële bevestiging van Amerikaanse kant is er nog niet. De Russische investeringsgezant Dmitriev bracht het bericht. Hij opperde het plan vorig jaar al en noemde toen ook een mogelijke rol voor Tesla-baas Musk. De Beringstraat is op het smalste punt zo'n 85 kilometer breed. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris, een fluitje van een cent.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Uit 1978 hoorden wij de Alessi Brothers.
1: Het is even na 7 uur. Je bent van harte welkom in Alfred van Dam's Muziekmuseum. Radio Seabreeze.
0: Ja. En die Alessi Brothers die kennen we natuurlijk allemaal van het nummer Oh Laurie. Hoogstpersoonlijk vind ik dit nummer van hun stukken en stukken mooier. Oh for a reason, zo is dit nummer genaamd. Hey, hartelijk welkom in het Muziekmuseum. En in dit uurtje gaan we weer lekkere gouden oude platen voor je draaien. En zoals iedere week ga ik je weer even vertellen welke Nederlandstalige platen we in ieder geval in dit uur gaan draaien. Dat is al vrij snel. Ik red niet eens de kwart over, denk ik. Maar goed, maakt niet uit. In ieder geval muziek van Boudewijn de Groot. Zo rond kwart voor. Dan draaien we muziek van Toontje Lager. Anderstalige muziek hebben we ook weer. Eentje in totaal zelfs. De beste man is genaamd Jacques Dutron. Is nu alweer tijd geworden voor de volgende plaat. Gelukkig zeggen de meeste mensen dan. Het is een plaatje 1974. Zijn naam is Terry Jacks. En het nummer is genaamd Seasons in the Sun.
1: De parels uit zes decennia popmuziek. Van Dam's Muziekmuseum. Goodbye.

Ja, het maakt ook niet uit op welk decennia muziek gedraaid wordt van deze beste man. Zijn naam Boudewijn de Groot. Een wonderkind van 50, zo is het genaamd. De man maakte al muziek in de jaren 60. In de jaren 70 had hij hits. In de jaren 80 had hij hits. En ook in de jaren 90, zoals je wel hoort. Een wonderkind van 50, zo was dat genaamd. Muziek nu uit 1979. De beste man is genaamd Dr. Hook. Sharing the night together.

hadden we een tijdje geen muziek gedraaid, zeg maar. Gerust een hele tijd geen muziek meer gedraaid van ABBA. Dus vandaar even dit prachtige nummer van The Name of the Game. En daarvoor hadden we natuurlijk nog Dr. Hook. En Sharing the Night Together. Eens even kijken, een plaatje uit 1973. Dat is de volgende. Haar naam is Donna Hightower.

geloof het helemaal aan het begin van het uur. Anderstalige muziek van Jacques Dutronc. En dat is genaamd Il est Sacreur. En dan nog erachter aan Paris Zéveille. Eens even kijken, wat hadden we daar dan voor? Nog natuurlijk die plaat van Donna Hightower, If You Hold My Hand. En nu is het tijd geworden voor Tom Petty and the Heartbreakers.

Draaiden we muziek van Tom Petty en The Heartbreakers. Dat was genaamd The Waiting. En zo net hoorden we nog die dame genaamd Susie Quattro. If You Can't Give Me Love. En dat werkje dat kwam uit 1978. Vorige week draaiden we een plaat van Diana Ross. En ditmaal draaien we een plaat samen met die andere twee dames. Ze noemden zichzelf in der tijd de Supremes. En wat was de titel ook alweer van deze plaat?

prachtige uitvoering van The Midnight Cowboy door de John Barry Orchestra uit 1981 alweer. Time flies when you're having fun, zullen we maar zeggen. De volgende plaat is Nederlandstalig. Het is ook kwart voor, dus kan het ook anders eigenlijk. Hè? Komt uit 1983. Het bandje is genaamd Toontje Lager. Het nummer is genaamd

Ja, gebrek aan tekst zullen we maar weer zeggen, denk ik zo. Maar the things we do for love. 10cc. En dat zijn, dat zijn nummers die dan allemaal aan het begin van je lijst met muziek. Hè. En die sla je over het algemeen heel vaak over. Ik dacht vandaag, laten we eens een keertje leuk.

0: dit zijn van die plaatjes met die heel rustige tussenstukjes er zomaar in de jaren 80. Dan zou je daar gewoon je naam jingle in gooien.
1: Albert van Dam.
0: Doen we tegenwoordig niet meer, helaas. Nee, misschien wel gelukkig. De Doobie Brothers, 1973, The Long Train Running. Eens even kijken hoor, 1979, de laatste plaat die wij gaan draaien is van Duncan Brown, The Wild Places. Ik zou nog uren door kunnen gaan, maar ja, Tom Polderman die staat achter me te dringen. Die wil graag zijn Giddy Up Country gaan presenteren. Veel plezier met hem en de rest van de programmering hier. Bye bye.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De volledige Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt per direct op. Aanleiding is de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. De Raad wist al jaren dat Pols voorzitter was geweest van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. Volgens Milieudefensie waren directie en medewerkers daar niet van op de hoogte. Pols kwam vorige maand in opspraak na zijn overstap naar Tata Steel, die hem al na een dag ontsloeg. Milieudefensie noemt het vertrek van de Raad van Toezicht begrijpelijk. Studentenvereniging Veritas heeft een rouwperiode afgekondigd van 5 dagen na het overlijden van een van haar leden. De 21-jarige student werd zondag onwel tijdens de marathon van Utrecht. Hulpdiensten reanimeerden de man en brachten hem naar het ziekenhuis. Daar werd hij een paar dagen kunstmatig in coma gehouden en overleed hij dinsdag alsnog aan de gevolgen van zijn medische problemen. De Universiteit Utrecht heeft het overlijden bevestigd. De nabestaanden willen verder geen details geven. De KNRM roept alle surfers op om hun telefoonnummer op hun materialen te zetten. De reddingsdienst moet jaarlijks zo'n 200 keer uitrukken voor vermiste surfers, maar in ruim de helft van de gevallen is die server al veilig aan wal. Reddingswerkers gaan dan af op achtergelaten of verloren spullen die nog in zee drijven. Dat leidt vaak tot grote zoekacties met boten en soms ook met helikopters. Met een nieuwe campagne wil de KNRM onnodige reddingsoperaties voorkomen. Er zijn speciale watervaste stickers voor servers. En Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om daarmee te stoppen. Volgens de Duitse binnenlandminister hebben de controles een positief effect op de immigratiecijfers. Brussel vindt de maatregelen minder nodig door het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat. De controles zorgen al langer voor files en overlast in grensregio's, ook in Nederland. Gemeenten langs de grens zeggen daardoor economische schade te lijden. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
9: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
12: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
13: Luister jij ook mee?
14: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
15: Area Country met Tom Kolderman.
16: Hello friends, this is Mike Turner, the banjo man from Minnesota in the USA.

0: Geweldig, hè? En de Tillman, samen met de Tillman Brothers en I Can't Stop Loving You.
1: Giddy up country, giddy up go, giddy up go. Up country, here's Tom Poole.
0: Ja, zeker weten. En wat zijn we lekker begonnen met die plaats van Andy Tillman in het programma Giddy Up Country op Radio Seabreeze. Luister vrienden, jawel, we gaan nu trouwens een hele mooie oude plaat draaien. Heel, heel, heel oud. En dat wordt er eentje van, ja, de grandfather of the bluegrass music. Weet u wie dat is? Bill Monroe, jawel. Cottonfields.

werd een eeuw geleden zo'n beetje geboren. Jawel, met een banjo in zijn handen. En ja, hij werd meteen de ontdekker van de bluegrass muziek. Dat is zo fantastisch. Hè? Daar heb ik het over Bill Monroe. Geweldig, wat een fantastische muziek kon die man altijd maken.

Giddy Up Country for the whole night long. Nou, of dat zou kunnen, dat zou toch wel leuk zijn. Maar ja, goed, dat is niet zo. Het is maar een uurtje. Marieke Lavender, misschien kent u hem nog wel. Ja, een Nederlandse artiest. Welke ooit naar Canada gegaan is om daar een Canadian Adventure op te nemen. The Fireman.

hopen dat we niet nodig hebben voor de Fireman. Want ja, Mark Lavender was dit en wat een geweldige zanger is dat. En ja, dat liedje The Fireman, dat heeft hij destijds in Canada opgenomen. Dat is toch leuk om te weten. Dit is Radio Seabreeze, Europe's number one. Volle kracht. Ja, een van de meest favoriete bands welke er op deze aardbodem staan. Althans, voor mij de meest favoriete bands. Dat zijn natuurlijk zonder enige twijfel de Birds. En af en toe nemen ze u mee naar de Canadian Rockies.

0: geweldige, ja, de Birds waren dit met de Blue Canadian Rockies. Nou, ik ben er zelf ooit geweest bij die Canadian Rockies en ik kan alleen maar zeggen, als je ooit in de gelegenheid bent om daarheen te gaan, ik kan alleen maar zeggen dan, doe het, want het is daar zo ontzettend mooi.
1: Folks, this is Mark Dreyer from Nashville, Tennessee. It's giddy up country. Tell your friends about it.
0: Ja, dat doen we. En hier is Mart Bolt. Ja, geloof het of niet, met een heel mooi nummer, The Girl from Yesterday.

0: 1977 was dit een fantastisch mooi nummer van Charlie Pride en More to Me. Ja, dat hoor je allemaal op uw favoriete radiozender Radio Seabreeze. De gezelligste van de hele wereld en wijde omgeving.
1: I'm a poor lonesome cowboy. I'm a long, long way from home.
2: Is Tom Polderman.
0: Ja, zeker weten, hier is Tom Polderman en hij neemt u mee naar South Carolina. Ja, dat is daar ergens in Amerika, naar zijn vrienden, met Gary Wayne en One Cheating Song.

Uit het zuiden van Carolina, ja, dit was Gary Wayne met een geweldig mooi nummer, The One Cheating Song, staat op zijn album Love and Live. Ja, het was in 1978 dat Bill Anderson een heel mooi nummer had uitgebracht en I Can Wait Any Longer.

just to touch you.

Can Wait. Ja, 1978, ja, in de jaren 60, 70 en 80 vierde de country music hoogtij ook in ons kleine kikkerlandje. Ja, met diverse goede country radioprogramma's. En maar ja, dat is helemaal over dit. En ik ben blij dat wij bij Radio Seabreeze daarom Giddy Up Country brengen. Ja, dat is toch fantastisch om dat te doen en om te weten. Lieve luistervrienden, het is de hoogste tijd voor een groep. Ja, we kennen natuurlijk allemaal een Indian Summer. Maar er is ook een band die zo heet in Nederland. Ja, de Nederlandse band Indian Summer. En ja, als u trouwens van lijndansen houdt, dan moet je maar eens even de tafels en de stoelen aan de kant zetten. Want je kan daar heerlijk op gaan dansen op de volgende plaats van Indian Summer. De Boots, Cutting Boogie.

0: hoe kan het ook anders, de groep Indian Summer. Het staat op een album, Hits Up The Shock Wagon. En dat is toch ook weer leuk om te weten. Radio Cyber is Europe's number one radio station, lessen vrienden. Ja, nou en of.
1: De beste country muziek hoort u in het programma Giddy Up Country met Tom Polderman.
0: Het is maar dat je het weet, oké. Het is tijd voor Jake Blocker. Misschien kent u wel, misschien ook niet, The Love Dead Sea. Nou, deserved.

0: ergens uit Amerika vandaan. En hij brengt fantastische muziek. Ik geloof het Texas ergens, als ik me niet vergis. Oké, okay, Radio Seabreeze, Europe's number one radio. Is het zo? Ja, zeker.
1: Nice to have a radio station as a friend.
0: Seabreeze AM. Het is de hoogste tijd voor West Virginian Railroads.

Heerlijke Big Wheels are moving on. Merle Haggard was dit uit het grijze wijze verleden. Om precies te zijn uit 1975 alweer, ja. Het is allemaal wat. We draaien ze hier uit het van de hele eeuw. De hele vorige eeuw. Ja, ik weet niet wat er gebeurt, maar mijn koptelefoon valt een beetje weg. Ik hoop niet dat u dat in de gaten heeft, want joh, de muziek gaat gewoon door, hè. Giddy up! En wel Giddy up country om precies te zijn. Hier is een hele mooie plaats van Victoria Eman. As long as your heart beats.

mooi nummer, Victoria Eman, As Long As Your Heart Beats. Ja, nou, dat hopen we dat heel erg lang is, luister vrienden. Ja, het is tijd voor een hele mooie plaat van Ted Tunjes, een Way to Survive.

geweldig, hè? For me is a way to survive. Een fantastisch nummer van Ted Tonjes. En hij komt uit Amersfoort vandaan, in de buurt van Amersfoort in ieder geval. En hij zit op dit moment ook te luisteren, denk ik, naar Giddy Up Country. En dat vinden wij fantastisch. Kijk op de klok van gehoorzaamheid. Dan zien we weer dat het 5 minuten voor 9 uur geworden is. De hoogste tijd om afscheid te nemen van Giddy Up Country hier op Radio Seabreeze. Straks is Rob Hoofd er weer met een leuk programma. En nog veel meer programma's hebben we hier bij Radio Seabreeze. Lekker blijven luisteren naar het station waar muziek in zit. Het station waar ook heel veel aandacht besteed wordt aan de Nederlandse countrymuziek en ook aan de internationale countrymuziek. En ga zo maar door. Als het maar gezellig is, het is de hoogste tijd voor de groep New Line. Ja, en daar nemen we afscheid mee van Giddy Up Country voor vanavond. U kunt gaan luisteren naar I Left It Up To You. Tot volgende week, wat Giddy Up Country betreft. En anders tot morgenochtend bij Coffee Complete. Dag!

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Op een campus van de Universiteit van Surrey in het Britse Guildford is een beveiliger neergeschoten met een kruisboog. Het slachtoffer is een man van in de 50. Hij raakte zwaar gewond en ligt nu in het ziekenhuis. De verdachte is een 21-jarige oud-student van Saoedische afkomst en werd direct aangehouden. Volgens de politie gaat het om een geïsoleerd incident. Er wordt daarom niet gezocht naar andere verdachten. Wel wordt er nog onderzocht wat er precies is gebeurd in Guildford en waarom. Bij de Kroatische kustplaats Medulin is een klein vliegtuig neergestort. Er zijn daarbij volgens lokale media zeker 4 mensen omgekomen, maar officieel is dat nog niet bevestigd. De hulpdiensten zoeken nog naar mogelijk andere inzittenden. Het ongeluk gebeurde in de regio Istrië, dat is het schiereiland in het noordwesten van Kroatië. Het toestel zou zijn opgestegen vanuit Duitsland. De oorzaak van de vliegtuigcrash is onbekend en wordt nog onderzocht. De volledige Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt per direct op. Aanleiding is de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. De raad wist al jaren dat Pols voorzitter was geweest van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. Volgens Milieudefensie waren directie en medewerkers daar niet van op de hoogte. Pols kwam vorige maand in opspraak na zijn overstap naar Tata Steel, die hem al na een dag ontsloeg. Milieudefensie noemt het vertrek van de Raad van Toezicht begrijpelijk. En Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om daarmee te stoppen. Volgens de Duitse binnenlandminister hebben de controles een positief effect op de immigratiecijfers. Brussel vindt de maatregelen minder nodig door het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat. De controles zorgen al langer voor files en overlast in grensregio's, ook in Nederland. Gemeenten langs de grens zeggen daardoor economische schade te lijden. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Start de motor! De boerderij wacht!
13: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Feel the breeze. Sea Breeze AM.
14: Dit is de platenkoffer met
3: Rob Hooft.
14: En dit is aflevering 223 van de Platenkoffers. Vorige week hadden we een leuke uitzending, gezellig. Als u die gemist heeft, helaas. Maar deze is wel ook deze week weer terug te luisteren. Hè? Dat weten we allemaal. Dat is terug te luisteren. Muziek, muziek, muziek, dat gaat het allemaal om. We gaan naar een hitje in Frankrijk, nummer 73. Een hit in Engeland op nummer 2. En een, ja, ook wel een aardig nummer in Nederland, namelijk nummer 8 in de hitparade in 1981. Zo, dat is een tijdje geleden. We gaan naar een compositie van Cornwell, Burnett, Greenfield en Black. Een singeltje met op de B-kant, Love 30, uitgekomen op het label Liberty. Gaat het over heroïne? Of gaat het over een meisje? Hier zijn de Stranglers, Golden Brown.

Het blijft een wonderlijk mooi nummer, vind ik zelf. The Stranglers uit 1981, Golden Brown. We gaan een beetje terug in de tijd. We gaan naar 1977. En wie had er nou eigenlijk allemaal een verhouding met en met wie in dezezelfde groep? En de groep is dan Fleetwood Mac. En dit nummer wat we gaan draaien is geschreven door Lindsey Buckingham, een van de gitaristen. En hij had een verhouding met Stevie Nicks. En ze zingen samen het nummer. Kwam ook uit op de LP. En de LP heette Rumors. Stond op nummer A. Dit nummer. In Nederland nummer 1. In Engeland op de 38ste plaats. En de USA nummer 10. Om welk nummer gaat het dan? Gaat het om Go Your Own Way. Fleetwood Mac.

een heerlijk liedje om dat weer eens te horen. Dat was natuurlijk Cat Stevens uit 1974. En het was een eigen compositie, stond op de LP Buddha and the Chocolate Box. Kant A, tweede nummer. In Nederland deed het helemaal niks. Er was hier ook geen single in de USA wel. Kwam die op nummer 10. Nieuw-Zeeland kwam die ook op nummer 10. En in België was het een dip. Nummer was getiteld Oh Very Young. 1971 gaan we naar de LP Harvest van Neil Young. Jawel, was een singeltje met op de B-kant Sugar Mountain. En wij kennen allemaal de A-kant, want die is getiteld Heart of Gold. In de USA nummer 1, België nummer 30 en in Nederland op nummer 8. Hier is natuurlijk Neil Young.

Ja, wie had die LP Harvest eigenlijk niet? Zit ik me af te vragen. Mooie LP met deze grote hit erop natuurlijk. Heart of Gold. En het was nieuw. Jong, bekend van Crosby, Stills, Nash en Young. Nu over naar een compositie van Paul Simon, uitgevoerd door een Engels folkbandje uit Bristol, Engeland. Stond in deze uitvoering nooit in de hitparade. En we gaan naar de markt toe met Focal Point, zo heet de groep. En het nummer Scarborough Fair.

En ik weet nog steeds niet wie deze zangeres is uit de groep Focal Point. Als iemand dat weet, graag een berichtje naar Radio Seabreeze. Volgende nummer, dat heeft de illusie dat het een enorme hit is geweest in Nederland. Maar dat is helemaal niet waar. En iedereen kent het, zowel de A- als de B-kant. Wij draaien de A-kant. De B-kant is het vervolg op de A-kant. En het is een compositie van Carter en Lewis. En die kwamen destijds uit de groep de Ivy League. Kant 1 is part 1 en kant 2 is dan part 2. In Engeland nummer 4 in de hitparade en bij ons slechts 4 weken hoogste plaats nummer 24. Hier is de Flower Potman. Let's go to San Francisco.

And it was a track van de LP In Search of the Last Chord. Kant B van deze LP stond dit nummer. Compositie van Justin Haywood, die zong het ook. En was getiteld Voices in the Sky. In België was het een tip. In Nederland kwam het niet in de hitparade. En in Engeland op nummer 27. En dan zitten we in het jaar 1968. En dan dalen we één plaatje, één jaartje naar beneden. Dan komen we in 1967. En dan komen we bij de single A en B kant. En dat is wel grappig. Ik draai de A kant in stereo. En de B kant in mono. De A kant is een compositie van Ronnie Lane en Steve Marriott, de zanger van de groep. En de B kant is een compositie van Ronnie Lane, Steve Marriott en Mac Lagan. En die zat ook in de groep. Het nummer kwam in Nederland in de hitparade op nummer 4. In België 38. Engeland nummer 9. USA niet de moeite waard. Nummer 73. En Duitsland, daar vonden ze het ook al goed. Want daar stond het op nummer 7. Hier zijn natuurlijk de Small Faces met achtereenvolgens A en dan B kant. Tin Soldier en I Feel Much Better.

Ja, ook 1967. Dat was een goede Time Seller. Uit 1967 in Nederland werd het een grote hit. Nummer 2 in de USA op 100 en Engeland nummer 30. En eigenlijk was het hierna afgelopen voor de Spencer Davis Group. Maar dit was wel echt een toppertje. Nu over naar de Rolling Stones. Die deden toen de tijd alles wat de Beatles deden. En de Beatles die hadden bijvoorbeeld een nummer opgenomen. En dat heette All You Need Is Love. En dachten de Stones, dan gaan wij ook zoiets doen. Dus zij maakten het nummer We Love You. En John Lennon zei daarvan, ze doen fucking alles wat wij doen. Wij gaan nu luisteren naar die achterkant van dat nummer We Love You, geschreven en gecomponeerd door Mick Jagger en Keith Richards. Het singeltje stond in Nederland op de eerste plaats, in Duitsland nummer 2 en in Engeland nummer 8. Ik zei het al, we draaien de achterkant, compositie van Jagger en Richards. Hier is Dandelion.

Ja, en dat was dan de achterkant van het singeltje van de Beatles, waarover ik het net had bij de Rolling Stones. All You Need Is Love. En achterop staat dan Baby, You're a Rich Man. Compositie van Lennon en McCartney. Nummer 1 was de A-kant natuurlijk in Nederland. België nummer 4 en in andere 14 landen ook allemaal op de eerste plaats. We gaan naar de Animals, maar toen heette de groep ineens Eric Burdon and Animals. Een protestlied tegen de oorlog in Vietnam. En Eric Burdon schreef het nummer toen hij op bezoek was bij Janis Joplin. In Nederland op nummer 5 in de hitparade. Engeland 7, Canada 1 en Duitsland nummer 20. Hier is Eric Burdon and Animals en de San Francisco Nights.

En dat was de een na laatste van deze show. En de laatste is voor Jill Dreux uit 1968. Nummer geschreven door De Lanoue en Luna. In Nederland op nummer 10 in de hitparade 4 weken lang. En in België nummer 8. En dan heb ik het over het nummer Alouette. En dit was weer de platenkoffer. En volgende week is er weer een nieuwe. Dus dag.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Staatssecretaris Aert wil dat een minimumleeftijd voor sociale media Europees wordt geregeld om te voorkomen dat er binnen de EU verschillende regels naast elkaar ontstaan. Aert noemt een minimumleeftijd van bijvoorbeeld 15 jaar een goed idee. Volgens haar zijn de sociale media nu niet veilig genoeg door verslavende algoritmes en schadelijke content. Steeds meer Europese landen denken na over een leeftijdsgrens. De staatssecretaris pleit wel voor privacy-vriendelijke controle. Op een campus van de Universiteit van Surrey in het Britse Guildford is een beveiliger neergeschoten met een kruisboog. Het slachtoffer is een man van in de 50. Hij raakte zwaar gewond en ligt nu in het ziekenhuis. De verdachte is een 21-jarige oud-student van Saoedische afkomst en werd direct aangehouden. Volgens de politie gaat het om een geïsoleerd incident. Er wordt daarom niet gezocht naar andere verdachten. Wel wordt er nog onderzocht wat er precies is gebeurd in Guildford en waarom. Bij de Kroatische kustplaats Medulin is een klein vliegtuig neergestort. Er zijn daarbij volgens lokale media zeker 4 mensen omgekomen, maar officieel is dat nog niet bevestigd. De hulpdiensten zoeken nog naar mogelijk andere inzittenden. Het ongeluk gebeurde in de regio Istrië, dat is het schiereiland in het noordwesten van Kroatië. Het toestel zou zijn opgestegen vanuit Duitsland. De oorzaak van de vliegtuigcrash is onbekend en wordt nog onderzocht. En de jaarlijkse actie Alpdu 6 heeft dit jaar al ruim 25 miljoen euro opgehaald voor kankeronderzoek en dat is een recordbedrag. Bij het sportevenement beklommen bijna 5500 deelnemers de berg Alpdu 6 in de Franse Alpen, wandelend of fietsend. Ook deden ruim 500 mensen mee aan een virtuele editie in Rotterdam Ahoy. Volgens de organisatie gaat het volledige bedrag naar wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Die 25 miljoen euro is een tussenstand, het definitieve eindbedrag volgt in oktober. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
12: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
13: Oh, oh, oh, de
3: de 1395 HM.
13: Is er even niet.
3: Binnenkort weer keihard op 1395 HM.
13: Nu
3: op 1098.
13: En via de digitale kanalen.
3: 10 jaar Radio Seabreeze.
14: 10 jaar Radio Seabreeze.
15: Radio Seabreeze.
16: Are you ready for Freddy?
17: Say yeah!
16: From Nashville, Tennessee, Music City, USA, it's the Freddie Cannon Show.
18: Good day, sunshine, and welcome back to the Almost American Breakfast Show. And here we are, getting ready to launch off in Nashville. Come on.

This is the Freddie Cannon Show.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zon overgoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport.

0: van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl. Geen 18, geen alcohol.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris. Een fluitje van een cent.
10: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
12: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
13: Geen 18, geen alcohol.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
14: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
15: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
16: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Hershey Indian Tonic. Pittig en lekker verfrissend. Hershey Indian Tonic. Drink het puur of met een feestelijke gin tonic. Hershey Indian Tonic. Een liter.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar